0: is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Hé, hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten, daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt, hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi, en ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes, naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni. Helmond.
5: Ja, jongen.

0: Next Land vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: J&D. De nacht van J&D.
8: J&D.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel, snel.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SimOnly van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
4: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
2: Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu, als Eurovlammer, voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: Day, hoor je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion. En tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
2: Hebbes.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Geeft ruimte.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep?

0: Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De nacht van JND.

ondernemer? Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Dit is Radio DND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 5 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden een tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online... Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel je nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Zo, Hupke hier.
16: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
15: Ja.
16: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
15: 13 juni. Helmond.
16: Ja, jongen.
17: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Jouw Nederlandse dag.
24: Jouw Nederlandse dag.

0: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Gek op lage prijs.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Ook voordelig per trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Oranje fans opgelet, KPN.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Dus een oranje one-up dwelpad. Blokker. Van je huis houden.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Dag.
5: Bij J&D hoor je thuis.
4: 6 uur.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegde is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat er controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Het weer dan van weer online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Wordt 12 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Radio J&D.
4: J&D.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: Ah, de goedkoopste veranda.
3: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
4: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
3: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Odido. Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
8: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. JND Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Blijf een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
7: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI, tweedehands.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: Nieuwsradio.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.

0: En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

0: gehaktballen.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Cafetaria de Smulhoek, Zeelsterstraat 102. 22 Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij ook van zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
6: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeente is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in 2 Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. 1 daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En dat was het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Noordschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
6: JPB, de zonwering specialist.
7: Zonwering voor buiten en binnen.
4: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
8: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 585957
5: of kijk op henk.jobs.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: is hartstikke dinsdag. En kalendertechnisch is het de 19e mei. Met nu op de radio Leeuw Kleine. Samuel Welte en de Amsterdamse Zomer met...
1: Maar we nou niet gek.

0: gaan.
1: De man die een huisje op wielen weer sexy maakt. Ik heb het over Frank van Etten. Je hoorde hem met Je maakt me en Je breekt me. En daarvoor muziek van Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer.
2: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
3: Willem Bakker.
1: Van dat drietal hoor je zojuist aan het begin van de ochtendshow. Maak me nou niet gek. En ik heet je van harte welkom bij Level 1674. Helemaal uitgesplitst, precies de cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 216 van de JND Ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 19 mei.

richting jou als luisteraar zijnde, gooien we de inbox weer wagenwijd open. Kom maar door. Als jij de Radio JND-luisteraars wil laten weten dat ook jij online bent, dat ook jij luistert naar de allergezelligste Radio JND. Stuur een appje. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons kopen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio JND kunt luisteren. En in deze app, als je de geüpdate versie hebt, zit ook een machtige communicatietool. Je kunt chatten met de studio. Maak daar gebruik van. En als je de app per ongeluk niet hebt, dan zou je altijd nog kunnen WhatsAppen. 085 760 9936. En zo meteen op de radio bij Radio JND. Muziek van Jannes. Maar eerst gaan we luisteren naar Suzanne en Freek.

0: naam is Jannes en je hoorde hem met Itsy Pitsy al hier in de ochtendshow van JND. En daarvoor Suzanne Freek.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En van hen hoor je dromen in kleur. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes onder andere vanuit Hezen. JND strook aan in Zevenbergen, in Klundert, Oudenbos, Steenbergen. En ook in Roosendaal staan we aan. Verder kregen we de hashtag JND staat aan vanuit Waalre, Reuzel, Veldhoven. En last but not least, in Bladel, daar staat hij ook hartstikke aan. Stratenmakers Milan van Leijsen en Thomas Lindhout, die bikkelen vandaag in Overloon. Doe de overige straatklinkerkakkers van Beersbestratingen even de groeten van ons. En oh ja, overal binnen ons bedrijf en waar we aan het werk zijn, staat Radio JND aan. En er zit een prachtige foto bij van een Makita bouwradio die afgestemd staat op Radio JND. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dan Jonathan Sterk, die is er vandaag ook bij. En die luistert mee in Kromvoort. Terror Sjaak en zijn werkmaat Hertog Jan van de Bruine Flessen zijn namens bouwbedrijf Van Weert bezig met het opstarten op deze dinsdagochtend in het mooie Graven. En Astrid van den Broek, die luistert mee in Budel. En die zou heel graag in de Navy van Village People willen horen.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Hallo, waar gaan we heen met...

0: eens op rolcontainernederland.nl. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Oranje fans.

0: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Biedt vakmanschap als geen ander.
3: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
7: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Stambegel. Op is op!
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Schade

0: jouw liefste wens van Jeroen van Zelst.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden. Op deze dinsdagochtend de 19e mei. Hey, we hebben voor de break muziek van The Village People gedraaid in de Navy. En deze plaat die was aangevraagd door Astrid van den Broek uit Budel. En ik ben iets te snel geweest. Ik had deze plaat eigenlijk vandaag helemaal niet mogen draaien. Want Astrid die had hem aangevraagd in het kader alvast voor de Oude Meuk Woensdag morgen. Mijn oprechte excuses, Astrid, dat deze plaat nu al zojuist te horen was.

vertellen in de ochtendshow in het komende half uur over iets wat er te winnen valt. Deze week in de Radio J&D ochtendshow. Ja, wat het is? Ja, blijf maar luisteren. Ik ga het je allemaal vertellen. Verder onderweg muziek onder andere van Welen en Jan Smit. Die zit eraan te komen. Als het een beetje mee zit, gaan we ook Monique Smit draaien. En Jari Hellegers.

de huispakken en de worstenbroodjes omwikkeld met spek. Hij, die Roy Donders heet. Je hoorde hem met Ik Wil Jou. En daarvoor draaiden wij de nieuwe single van Jari Hellekers. Vlam in de pijp. Je luistert naar Radio JND. Koop het weekend, dan vindt het weer plaats in Gielze. De Molenbosvisten. Dat is een geweldig festival. Je kunt gaan genieten van allerlei festiviteiten. Maar wij beperken ons eventjes tot de zondagmiddag. Komende zondagmiddag, eerste Pinksterdag. Dan worden daar weer opnames gemaakt voor Hart voor Muziek. En allerlei artiesten zullen daar acte de présence gaan geven. Ik noem even wat namen. Rutger van Barneveld, Henk Bernaar, Jan Biggel, Jordi van der Boer, Rob van Daal, Henk Dame, Stef Eckel. En nog vele, vele, vele anderen. En komende donderdag en vrijdag gaan wij kaarten weggeven voor Hart voor Muziek. Het zijn setjes van 4 stuks. Als jij daar naartoe wil op kosten van Radio JND, dan kun je jezelf alvast even kwalificeren. WhatsApp naar de studio, Gielze. En dan loop je het risico dus dat je of aanstaande donderdag of wellicht vrijdag gebeld gaat worden. Dus wil jij komende zondag, eerste Pinksterdag, naar Gielze, naar Hart voor Muziek, eventjes Gielze appen naar de studio via de WhatsApp 085 7 6099936.

Hamilton samen met Jan Smit. Tussen jou en mij. En daarvoor draaiden we de George Baker Selection en Morning Sky. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend, de 19e mei. Ja, komende donderdag en komende vrijdag dan gaan we kaarten weggeven voor Hart voor Muziek. Dat kunnen en mogen we weer allemaal dankzij Frank Peters van FP2000. Hartelijk dank ervoor. Wil jij daar naartoe, naar de opnames van Hart voor Muziek? We gaan vandaag de kaart nog niet weggeven. Ook morgen niet, dat doen we. Komende donderdag en vrijdag dus. Het enige wat je moet doen is even de plaatsnaam Gilze appen. Want daar vinden zondagmiddag in het kader van de Molenbosvisten de opnames plaatsen dus van Hart voor Muziek. Met onder andere Henk Dissel, Even Serieus, Frank van Etten, Jeffrey Hayes, Diego Holske, Corrie Konings, Django Wagner, Jorieke Sterk. Ja, het is een line-up waar je u tegen zet. Wil je daar naartoe op onze kosten? Even de plaatsnaam Gilze appen naar de studio. Hè? Wellicht dat je donderdag of vrijdag gebeld gaat worden. Hey, straks aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Met daarin onder andere omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. Kortom, je hebt reden genoeg om je radiotoestel ingeschakeld te houden.

0: voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen, struiken.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Radio JND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 8 uur.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
8: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen, I best.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
12: Holy moly!
13: Ja, dat is Holy, uit Oosterwijk.
14: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
13: En altijd met hoog rendementsglas.
15: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
13: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Oh.
2: al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: www.radioeten.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
3: JS Montage.
4: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
5: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Dommel 18.

0: ochtendshow.
1: Ik ben een radiosendamateur, gelicentieerd radiosendamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Willem Bakker.
0: Radio JND.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

stembanden van schuurpapier en een hartje van goud. Nog niet zo lang geleden mochten wij zijn gitaar weggeven in de ochtendshow. Ik heb het over Kisby. Je hoorde hem met Dit ben ik. En daarvoor draaiden wij Sven Versteeg met De Bonte Avond. En dat samen vormde het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow op deze dinsdagochtend. De 19e mei, een hele goede morgen. Nog tot 9 uur deze ochtend zullen we hartstikke bij je zijn. En wat ga je horen als je tot 9 uur blijft luisteren? Nou, in ieder geval omstreeks 9:15 natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 19e mei ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we ook de inbox weer wagenwijd open. Dus kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze dinsdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio JND kunt luisteren. En in deze app zit een machtige communicatietool. Of anders, als je de app niet hebt, dan is er altijd nog de good old WhatsApp 085 760 99.

0: Cole met Wat heb ik nu toch weer gedaan? En daarvoor Jeffrey Heesen met Nikita.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes bij de klanten. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. En zoals ik al zo vaak heb gezegd, het maakt ons werkelijk vaak geen flauw. Of dat je nu op je werkplek bent. Misschien zit je nog thuis aan de ontbijttafel. Of beleef je wel een hele lamme dinsdag. En lig je nog gewoon te bed. Laat het ons gewoon eventjes weten. Afgelopen half uur kregen we appjes onder andere vanuit Schijndel. J&D staat ook aan in Sint-Oederode, in Uden, in Mil, Sint-Hubert en in Boksmeer. Verder staat J&D aan, als we de hashtagjes mogen geloven, in Veghel en in Eindhoven. En Jan, Willem en Henk, ze zijn lekker met zo wijs bezig, staat hier in het mooie Bokstel. Dan een berichtje van Brent Martens. Die is er ook weer bij vandaag, is samen met zijn werkmaat Arjan Dammers aan het klussen. Buiten de provincie Brabant in Vianen. Waar J&D prima via de DAB Plus te ontvangen is, wordt hier geschreven. Dennis de Wit uit Tilburg, die checkt in. Luistert trouw iedere ochtend naar de Radio J&D Ochtendshow. En dan Paul van Schaik uit Veldhoven, die schrijft: goedemorgen J&D, onze topper Manuel van de Boom is jarig vandaag. Hij is 40 geworden. Mede namens alle collega's bij Van Loon Grondwerken willen wij hem van harte feliciteren.
1: De J&D Inbox.
0: En het berichtje van Paul van Schaik over zijn jarige collega Manuel van de Boom, die wordt beëindigd met een mooie hashtag. 40 jaar,

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey.
5: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kies Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
11: Grintkeizer.nl.
10: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
16: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
15: Wat zeg je?
16: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
15: Hoe dan?
16: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
15: Wauw, dat klinkt goed.
16: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
17: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: J&D Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
20: Goedemorgen, dit is Radio JND.
22: Jouw Nederlandse dag.
23: Goedemorgen.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: top in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de R&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

0: Hans en Avrobros. Vannacht slaap jij bij mij en... Met deze plaat trapten wij het laatste half uur van deze ochtendshow af. De ochtendshow voor dinsdag de 19e mei 2026. En in het komende half uur gaan wij omstreeks 9:15 de geschiedenisboeken openslaan. We hebben ook de verjaardagskalender en zoals je van ons gewend bent... eventjes wat namen waarvan we een tipje van de sluier op kan tellen. Op dit tijdstip. Jarig onder andere de trainer die de laatste... grote Europese prijs binnenhaalde met Feyenoord. In 2002. Wie was dat ook alweer? De man in kwestie heet Bert van Voren, maar hoe heet hij van achteren? Ik kan je wel vertellen dat hij 74 jaar wordt vandaag. Ook jarig is er een dame die een hoofdrol speelde in de James Bond film A View to a Kill. Wie was dat ook alweer? Ja. Deze dame in kwestie wordt 78 vandaag. En ook jarig vandaag de wielrenner die als eerste Nederlander de Tour de France wist te winnen. En nee, het is niet Joop Zoetemelk. Maar wie dan wel? Je hoort het zo bij ons, al hier in de J&D Ochtendshow.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
2: Radio J&D.

Als we de cijfertjes mogen geloven, alweer 56 jaar oud. Dit nummer van Neil Diamond. Cracklin, Rosie. En daarvoor draaiden wij muziek van Wolter Kroes. En we hadden ook nog Justin de Wild. Het zijn nummer 1 uit onze JN30. Cheerio. Hey, we gaan eens even kijken wat er staat geschreven op de bladzijde van vandaag voor wat betreft het geschiedenisboek. De bladzijde van vandaag die heet 19 mei. En dan gaan we onze eerste terug naar het jaar 1536. Anne Boleyn, de tweede vrouw van koning Hendrik de 8e van Engeland, die werd toen onthoofd, CQ geëxecuteerd. En dat allemaal vanwege overspel. In 2001, attractiepark Toverland in Zevenum bij Venlo opende toen haar deuren. En in 2018, Prins Harry trad toen in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen wij als eerste Jan Janssen tegen. De oud-wielrenner. Hij was de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Frankrijk. En dat was in 1968. En Jan Janssen, hij viert vandaag zijn 86e verjaardag. Grace Jones is ook jarig. De zangeres die geboren werd in Jamaica. 78 jaar geleden precies. Grace Jones speelde een hoofdrol in de James Bond film. A View to a Kill. Bert van Marwijk is jarig. De oud-voetballer en voetbaltrainer behaalde met Feyenoord de UEFA Cup in 2002 onder andere. Bert van Marwijk, hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Sam Smith is ook jarig. De Britse singer-songwriter, 34 wordt hij. En dan als laatste op de verjaardagskalender René Riva, acteur, stripacteur, tv-presentator en uiteraard een niet onverdienstelijk zanger. René Riva, hij viert vandaag zijn 47ste verjaardag.

Riva, we hadden een verdomd goede reden om Selfie te draaien, want René is jarig. Hij viert vandaag zijn 47e verjaardag. En tot zover de ochtendshow op deze dinsdagochtend, de 19e mei. Het zit erop. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij van Aan de Slag, je weet wel, 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. De Radio JND-luisteraar die niet kan profiteren van gratis reizen in de daluren per trein, maar zich gewoon blauw blijft betalen aan de pomp. De Radio JND-luisteraar die straks, als het een beetje tegen zit, dankzij Rob Jetten zijn of haar hypotheekrenteaftrek gaat verliezen. Voor hen wordt het gedaan. 3 uur lang muziek dus, zo meteen op Radio JND. En ben jij zo'n keihard werkende Radio JND-luisteraar die graag een keer de muziek wil bepalen in die 3 uurtjes, dan kan dat. Dan moet je even gaan naar de webstack op het Wereldwijde Web, wat daar speciaal voor is ingericht. En dat is te vinden onder radiojnd.nl/aandeslag. Als je daar bent aangekomen, vul alles in. En dan beloof ik bij deze plechtig onvoorwaardelijk dat alles goed gaat komen. Hey, vanmiddag om 4 uur, dan brengt Erik Kerkhoff je weer thuis met zijn Radio JND middagshow. En vanavond is het weer een en al gezelligheid vanaf 8 uur met de dinsdagavond van JND met Johan en Max. En vanavond op de koffie bij hen, Jury Plazier en Manuel. Als dat niet gezellig wordt, dan weet ik het ook niet meer. Hey, morgenochtend bij Leven en Welzijn zijn we er weer vanaf 7 uur met een nieuwe ochtendshow. Rest me nog jou een fijne dinsdag te wensen. Ik dank je voor het luisteren en tot morgen.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Kijk nou, de Reddelo.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste...

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Ondernemers opgelet!
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleut halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt er uit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kroenborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar drie kwartier vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Betontelefoon zijn. Betontelefoon.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: En geen tamtam. Het staat erop op Boendam.
2: De betontelefoon.
3: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert...

0: aan de Handelsweg. Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Paint Project. Meer info op paintproject.nl.
1: Alles

0: Rijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zo, Huubke hier.
6: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni.
6: Helmond! Ja, jongen.
0: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan er nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en Knopendijl. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Productspecialistbrabant.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
7: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het.

0: Op.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Gelderop.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
3: Elke dag
6: jouw Nederlandse dag.

0: servicetalent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendel.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij...

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JMD. Ik ben Peter van Oudheusden. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het vierde schip Hondius. Dat meerde gisteren aan in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de vier zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Het weer dan, van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
9: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 049.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De salamander
2: biedt vakmanschap als geen ander.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds. Kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
7: Kijk voor vacatures op
8: metselprojecttilburg.nl.
9: Aan de slag.
10: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: Winsom. Fideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
2: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
1: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
7: Robby's Buitengewoon.
6: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
7: Robby's buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
8: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Bokstel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
9: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
10: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
9: Vandaag een dakkapel, in één dag.
11: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
14: JPB, de zonwering specialist.
15: Zonwering voor buiten en binnen.
12: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
16: JND Verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Kunnenborg en knooppunt Deil 6 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Rotterdam-Zuid over de A15 en de A4. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Door die file loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerden en knooppunt Gattermerbroek nu 7 kilometer. De extra reistijd is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
18: Jouw Nederlandse dag.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja.
20: Waar bel jij nu mee aan?
21: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: Voor reparatie.

0: Kijk in Elp Dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: In twee muis klikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: voetbaltoernooi aller tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten. 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van een half miljard euro naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy. En ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Hart en Zwolle-Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: In mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuinplantjes.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
5: Container Nederland.
3: Mooi, ja.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Aan de slag.

0: geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit Dakbedekkingen, uitbest.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zo.

0: Jan Begel. Op is op!
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Dommel 18.
0: Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Dommel 18 grill en bar.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van...

0: Lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 met 10 minuten oponthoud. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Gelderop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Zo, Huub hier.
12: Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
11: Ja.
12: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
11: 13 juni.
12: Helmond! Ja, jongen.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Goedemorgen.

0: zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Kijk nou, de Reddelouw!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498.
7: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
8: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Kijk nou, de Redde Lau!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
9: En Jack.

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
5: Willem met de Ochtendshow.
4: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
7: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
9: Kies je prachtmaat.
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoomer. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten zijn uitlatingen aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. Het weer dan van weer online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingswad-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: aan de Handelsweg. Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: de betontelefoon zijn. De betontelefoon.nl.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss op geen
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. J&D Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehandsauto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
11: GTI, tweedehands.
10: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen, struiken.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Wist jij dat van Paint Project?
3: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
3: Oh,
2: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
4: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
5: Paint
1: Check paintproject.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast en Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.
3: Druk

0: www.dittiblauw.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
7: Huh, wat bedoel je?
6: De gehaktballen van de Ballenkoning.
7: De Ballenkoning?
6: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
7: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
8: Ondernemers opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
11: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
6: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: Dit is
3: Radio JND.
12: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
3: 1 uur.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws op Radio JND.
12: JND Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
17: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
16: Vandaag een dakkapel, in één dag.
18: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
19: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl.
2: Met 10 jaar garantie.
4: Ah, de goedkoopste veranda.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Gaan ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Tegel eruit, boompje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het tuinafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
9: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
10: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
11: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: Die kosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
2: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
6: Robby's Buitengewoon.
5: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
6: Robby's Buitengewoon.
5: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
9: JPB, de zonweringspecialist.
10: Zonwering voor buiten en binnen.
7: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringspecialist. Stad 1 in Oorschot.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
0: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
0: Helmond! Ja, jongen.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
8: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
8: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch-winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen, doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de playoffswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: rocks.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik heb de lente in mijn bol.
7: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Roenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

Partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Schade? Wees nou.

0: 104.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de N3, Papendrecht, Dordrecht bij Dordrecht Centrum. 2 kilometer file door een kapotte auto. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Die vertraging heb je ook als je over de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond rijdt bij Helmond Noord. En 10 minuten vertraging op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg bij Otterlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
11: Dommel 18, grill en bar.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Hallo, waar gaan we?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
3: JS Montage.
4: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: professionele wereld van Smink en Griem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met Smink en Griem.nl.
1: Kijk nou, de Redde Lauw!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
3: Goedemorgen!

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Heze.
6: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
7: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
6: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: Specialistbrabant.nl.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grindkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren. Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden twee Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen twee vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar, zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
9: Kies je Praagmaat.
8: Praagmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
11: Holy moly!
12: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
13: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
12: En altijd met hoog rendementsglas.
14: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
12: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Jouw Nederlandse dag.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in het land op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij afrit Everdingen 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies door het slechte wegdek. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er zijn twee rijstroken dicht van A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. 20 minuutjes vertraging daar. A9 Alkmaar-Amstelveen door de werkzaamheden bij Heemskerk. 9 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht vanaf Utrecht-Noord. Rijdt het langzaam over 15 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
11: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.

0: bij de betontelefoon zijn. Betontelefoon.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Soep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single, Als ik dan denk aan jou, is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: Amsterdam. De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: Gehaktbrood.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
1: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
6: Die maakt elk project perfect.
5: Toppie!
6: Paintproject.
5: Meer info op paintproject.nl.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemieren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
11: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
12: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
13: En wat doen we met het bouwafval?
14: Container Nederland.
13: Oh ja.
15: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
16: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
14: Container Nederland.
17: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dat.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Dinsdag, het is de 19e mei, de dag van de huisarts en de dag van het eerlijke spel. Nou, dan moet je mij niet bellen hoor. Het spelletje is ben ik levensgevaarlijk.
11: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
10: Na een dag werken is het tijd voor het feest in de tent.

0: Je kunt hem gerust uitnodigen voor een feestje in de tent. Mart Hoogkamer op Radio JND. Goedemiddag.
1: Radio JND. Erik Kerkhoff.
0: Ja, de dag van het eerlijke spel. Ik moet je eerlijk bekennen. Met mij moet je geen spelletje spelen. Want ik probeer op allerlei manieren een beetje vals te spelen. Echt waar. En ik zie het ook echt als een wedstrijd. Dus vooral niet doen. Nee, ik heb dat voor mezelf een beetje afgeschermd. Dat beter is van nu. Straks de krantenkoppen van toen. We gaan naar 19 mei 1997, 1998 en 2008. Ik heb wat beroemde verjaardagen. En wil je mij wat laten weten? Dat kan ook. Je kunt WhatsAppen met de studio 085-760-9936. Of je gebruikt de Radio JND-app. Die kun je gratis vinden in de Play Store en de App Store. Dat is makkelijk. Gratis te downloaden voor je Oppo, je Samsung, maar ook voor je iPhone. Kost je niks en je beleeft er een heleboel plezier aan. Bij deze beloofd.

Hij zou het liedje ook kunnen aanpassen naar Alexia in plaats van Olivia. Je hoorde Anton op de radio. Tenminste, er werd wel eens gezegd dat hij iets met haar zou hebben. Met een van de prinsesjes van Oranje. Kijk, heeft hij het toch goed geregeld? Het is 4:15. Nog 3 kwartier werken, dan gaan we met gierende banden onderweg naar huis. De middagshow van Radio JND met een prachtige deun van Jannes.

Je kunt alvast een planning gaan maken voor je vakantie. Route du Soleil, je hoorde Wolter Kroes op Radio JND. Jouw Nederlandse dag waar we af en toe, sterker nog, twee keer per uur even een uitstapje maken naar een heuse classic. Mis je nou een classic? Laat me weten wat je graag zou willen horen. WhatsApp de studio 085 760 9936. Dit is

0: echte gouden ouwe en vaak ook hele leuke herinneringen. Die deel je met Radio JND. En dit was uit Saturday Night Fever, de muziek van de Bee Gees. Eigenlijk weer hartstikke populair.
1: JND. JND.

0: platen mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
7: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag een dakkapel, in één dag.
9: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
13: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Ik wil snel.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
16: J&D Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer. Kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot is je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
18: Jouw Nederlandse dag.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
20: JPB, de zonwering specialist.
21: Zonwering voor buiten en binnen.
19: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
22: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
23: Als u

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: neem hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859
0: Kijk op henk.jobs.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: De nieuwe J&D app.

elkaar prima aan te voeden. Robert van Hemert met André Hazes en Samen Uit, Samen Thuis. Kijk, dat is mooi. Zometeen een heuse classic. Neem je mee naar de Zero's volgens mij. En muziek van bijvoorbeeld Raymond Hermans. Toekomst.

0: van Eddie Walsh in de versie van Danny de Munk. Heerlijk.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ah, we gaan naar het begin van de tent, zoals dat zo mooi heet. Met een bandje uit Zeeland, Raccoon. En het prachtige No Mercy.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: 2011.

0: als je zo uitschreeuwt dat je verliefd bent, dan moet het wel kloppen. Tino Martin, net vader geworden. En hou me vast op J&D, daarvoor Raccoon nog en No Mercy. We zitten op stoom. Het is de dinsdag editie van de middagshow van J&D. Met nu Chris Bauer. Radio J&D. Die wil je even nog herinneren aan één moment. Vanavond event en morgen absent. Kan niet de bedoeling zijn.
1: Het

Smit. Ja, dat is altijd een fijn koppeltje, muzikaal gezien. Nog geen siesta. Monique Smit gaat op dit moment als een speer. Hè? Ja, dit was trouwens een deuntje van 4 jaar geleden. Nog een paar minuutjes werken, even je werkplek opruimen. Dan kun je morgen weer fris en fruitig aan de start. En zometeen met gierende banden onderweg naar huis, naar een heerlijke dinsdagavond. John West op J&D. Jij laat me leven.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
4: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
2: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
3: Robby's Buitengewoon.
2: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
3: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI in Spiraton en Excluton.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. De meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de 6e keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op 6 als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
5: Hallo, waar gaan we heen?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
7: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
8: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
9: ABN. Met de M van Magnifiek.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

Goedemiddag, het is net 5 uur geweest, uur 2 van de middagshow van Radio J&D. Samen onderweg naar huis, want het is mooi geweest. Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. Bij het Fan Versteeg en Lange Frans.

lekker. Zo verwend Wesley Bronckhorst in de middagshow van Radio JND. Het is jouw Nederlandse dag. En je weet het, 21 november, zetten we alvast in je agenda. Het JND Winterfestival komt er weer aan met zoveel artiesten. Vorig jaar hadden we er 50, geloof ik, hè? En jij kunt erbij zijn. Tickets kun je nu al scoren op jndwinterfestival.nl. Dit is...

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits, 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Everdingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Wil jij ook Riti Di op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
4: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

Volendamse vrouw die zegt dat Maria aan haar is verschenen. De technische recherche ontdekt later dat de tranen mensenbloed zijn. Vermoedelijk op de Madonna gearresteerd door, door grapjassen. Hey, en de melkunie koe valt in de prijzen op 19 mei 1998. De sportjes waarbij een koe een bommetje maakt in het zwembad en er vandoor gaat op de zijspan zijn goed voor hun gouden effie. Een belangrijke prijs van de adverteerders. En in Nederland verschijnen nieuwe kentekens op personenauto's op 19 mei 2008. Ze hebben twee cijfers, drie letters en dan nog een cijfer. Het nieuwe kenteken wordt door verkeersminister Eurlings en de RWD-directeur Hakkenberg uitgereikt aan een automobilist. Kijk, dat is toch mooi als je dan de eerste bent, hè? De middagshow van Radio JNB is er nog tot een uur of zes. Ik heb zometeen Stef Wekkel, maar eerst een oudje van de Gibson Brothers.

De Vekkel op Radio J&D met Jammer Dan. Is dat een fijn liedje? Dat is een heel fijn liedje. Gibson Brothers daarvoor, zo'n feestplaat. Kissera mi vida, feest maar raak. Het kan allemaal bij Radio J&D. Vanavond Johan en Max in de studio. Ik ben benieuwd hoe ze vanavond aan de tand gaan voelen. Deze man was een tijdje geleden daar in de studio. Kisby. Schakel.

Dag met jou, het is zijn nieuwe single waarmee hij absoluut de zomer door kan, hoor. Dat beloof ik je bij deze. Dit is Radio J&D, het is bijna 6 uur. Vanavond dus Johan en Max op de radio. Morgenochtend is Willem er weer met Oude Meuk Woensdag. En morgenmiddag om 1 uur of 4 meld ik me graag opnieuw. Dit is René Schuurmans.

0: Jack. Wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
6: JS Montage.
7: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehaald?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Dommel 18.
13: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Er is ophef over het programma omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht Centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechter rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechterrijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2... 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Jan Begel. Op is op!
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Kijk nou, de Reddelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste...

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Maatwerk sanitair, maatwerk sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Goedemorgen.

0: beste deals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Home is where the heart is.
6: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
5: Rijkers Haarden.
6: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je Prachtmaat.
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: GND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch. Bij Utrecht Centrum de kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken staan erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum. 19 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechte rijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer. 40 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ken je Stolk in Bokstelhal, de basis?

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Als u een topmerk auto rijdt...

0: aan de Handelsweg. Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
0: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Koenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Waar heb jij die een beton besteld?
2: Ja, gewoon. De betontelefoon.
3: 238-6683.
2: Ja, yeah. Ook voor je betonpompen, groot of klein, moet je bij de betontelefoon zijn.
3: Debetontelefoon.nl.
4: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
5: Je maakt het top met Leidingshop.
4: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf-mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.

0: Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint Project.
0: Check paintproject.nl.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markesower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door hun nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het griespel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits is nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everdingen altijd nog de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht. De vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roos over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
10: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
3: Tegel eruit!

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restanten van de avondspits staan op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Alfred Evedingen 13 kilometer file nog. Vanaf Utrecht doe je er een half uur langer over. Omdat het slechte wegdek op knooppunt Evedingen, de rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook nog file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. 10 kilometer en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden. Daardoor maar één rijstrook open op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: En ook deze week extra goedkoop.

0: keukentafels, schoorsteenkappen, De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI.
2: Tweedehands. Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Wil jij ook Rieti Dee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
6: JS Montage.
7: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van J&D.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: Kijk nou, de Rubbelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
5: 0626 222 498.
6: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het...

0: Droombegel. Op is op! Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Op rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen? En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online. Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
6: 8 uur.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heette William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Schade.

0: en 7404.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Ja, het is weer dinsdagavond. Het is de 19e van mei. Vanavond te gast Manuel en ook Jurie Plezier schuift zometeen bij mij aan. Hier op dinsdagavond bij J&D.

0: Marlana hoorde je met haar allernieuwste single. En die is getiteld Lekker in mijn vel. En daarvoor Douwe, Bob en Mo, de opener van deze show. Nog even blijven hier in de avond van J&D.
1: De avond van J&D.
0: Ja, vanavond zonder Johan. Die staat helaas thuis met migraine. Dus die wens ik bij deze kant. Vanaf deze kant moet ik zeggen veel beterschap. En hopelijk dat hij er volgende week wel weer is. Maar daar ga ik wel natuurlijk weer vanuit. Ik heb, ik mag het vanavond alleen doen. Met twee gezellige heren vanavond. Ik heb Joeri Plezier en ik heb... Manuel erbij zit. Ik moest even ondertussen de microfoon open. Ik zit altijd de klooi aan deze kant. Dus zou ik je zeggen waarom?
2: Omdat hij staat aan, ja.
0: Hij staat aan. En volgens mij aan jouw kant ook, denk ik nu.
3: Test, hallo.
0: Ja, hij doet het inderdaad. Ja. Normaal doet Johan altijd techniek van het programma. Zit ik altijd aan die kant, zeg maar. Dus ik moet even een beetje uitpuzzelen hoe het allemaal zit, zeg maar. Heren, welkom. Volgens mij kwam jij redelijk uit de buurt, volgens mij, Joeri.
2: Ik heb er 3 kwartier over gedaan.
0: Waar woon je precies?
2: Ik woon in Hoogstraat, net over de grens.
0: Oh, net over de grens, bij Balen-Nassau daar.
2: Ja,
0: dat ken ik inderdaad. En Manuel moest iets verder uit Groningen, meen ik.
3: Iets verder, ja.
0: Alleen die had een tussenafspraak in Nuland, dus die was al redelijk in de buurt. Dus dat scheelt
3: het kwam vandaag toevallig gelukkig goed uit, maar het was anders geen 3 kwartier, maar 3 uur.
0: Drie uur geweest.
3: Leuk. Ja. Leuk.
0: Ja, eerste keer voor jou hier?
3: Eerste keer hier.
0: Voor Joeri al, denk ik al de zoveelste keer inmiddels.
2: Ja, ik heb al een aantal keer geweest, ja.
0: Ja, leuk. Welkom. Hoe zag jullie dag vandaag eruit? Laten we met Joeri beginnen.
2: Ik heb een hele rustige dag gehad.
0: Een heerlijke dag.
2: Ja, het weer was niet perfect, maar...
0: Nee, klopt.
2: Maar ik heb door de week meestal wel rustige dagen.
0: Ja, maar je kunt, als jij het weekend weer had, zeg maar je optredens had... dan kun je eigenlijk ook door de week kun je dan ook rustig aan doen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik doe wel afspraakjes natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk huisman, hè? Zo noemen ze dat dan.
0: Ben je huisman?
2: Eigenlijk wel,
0: okay. Ja, en jouw vrouw of vriendin die werkt dan door de week?
2: Ja, die werkt wel door de week en ik werk in het weekend. Dus we wisselen elkaar af.
0: Oh, nou, perfecte regel toch? Ja, dus jullie hebben dan geen opvang of zo nodig voor de kinderen of wat?
2: We hebben nog geen kinderen.
0: Oh, je hebt nog geen kinderen?
2: Dus dat scheelt een
0: hoop. Oh, dat scheelt helemaal een hele hoop. Dat is helemaal fijn natuurlijk. Dan ben je huisman en heb je ook gewoon lekker de tijd voor jezelf.
2: Huisman voor mezelf.
0: Ja, je huis voor jezelf inderdaad.
2: Ideaal.
0: Moet je dan wel koken dan? Of,
2: ja, ja? Okay. Iedere avond.
0: Ja, echt alle dagen van de week?
2: Alle dagen van de week kook ik.
0: Zo.
2: Net ook weer gekookt. Ja, elke gespreid bedje.
0: Nou, dat is ideaal hè?
2: Ja.
0: Mijn vrouw die zou het willen, denk ik. Ja, het gewoon in het huishouden gedaan. Ja, ja, ja. Dan ben ik wel zelf, als ik een dag thuis ben, moet ik zeggen... dan wij hebben 1 dochtertje en 2 komst. Maar dan vind ik het wel lekker om mijn eigen ding te kunnen doen, zeg maar. En ook gewoon lekker, ook in het huis. Ik kan daar wel van genieten. Dat dan
2: weet je wat het
0: huis
2: is?
0: Opgeruimd en schoon is en er is gekookt.
2: Als zij aan het werken zullen de week... en ik ben in het weekend aan het werk... maar ik lig gewoon heel de week op de bank, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, dat klopt.
2: Ik kan niet thuiskomen en dan lig ik daar... Als een kadaver, dat gaat natuurlijk niet.
0: Je zou ze de kost moeten geven.
2: Daarom.
0: Weet je hoeveel mensen het wel zo gaat? Die nog
2: ik
0: echt van de oude stempel zijn.
2: Die ook zingen.
0: Ja, ik wou zeggen. Er zijn volgens mij vooral de mannen die vinden dat de vrouwen het allemaal wel mogen doen.
2: Precies.
0: Ja. Goed, je had een rustige dag. En Manuel, hoe zag jouw dag vandaag eruit?
3: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde, ja. Ook rustig.
0: Ook rustig?
3: Ja, op zich ook gelukkig. Was ook rustig.
0: Wel een druk weekend gehad ook?
3: Ja, dat wel gelukkig. Dus ik denk een beetje hetzelfde als wat Joeri ook heeft meestal... In het weekend druk en door de week rustiger gelukkig. En vooral de maandag en de dinsdag, de eerste 2 dagen.
0: Ja.
3: Vanaf woensdag, donderdag doe ik wel weer eens wat of een beetje werken. Maar vooral de eerste 2 dagen en dan ook... ook dan is eigenlijk ons weekend, ik denk dat Joeri dat ook heeft.
2: Ja, de maandag is echt hij.
3: Ja, dat heb ik ook. Dan ga ik vaak maandags even met mijn vriendin. Bijvoorbeeld, ik heb met mijn vriendin bioscopie of uit eten. Dus eigenlijk is dat een beetje ons weekend.
0: Ja.
3: Dus gelukkig had ik ook wel lekker een rustig dagje. Ja.
2: Ja, mijn vriendin is op maandag ook altijd vrij. Gewoon
3: standaard. Oh ja, dat is top.
0: Ah, lekker zeg, dus echt jullie dagje echt samen dan, zeg maar.
2: Ja,
0: dat is het weekend inderdaad. Eigenlijk de vrije, de zondag zeg maar dan verplaatst aan de maandag.
2: Ja, die is heilig.
0: Ja,
2: echt.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Hey, Joeri, jij bent inmiddels beroepsmuzikant al heel wat jaren. Dus jij werkt door de wees niet. Hoe zit dat bij jou, Manuel? Heb je nog een baan naast het zingen?
3: Ja, ik heb wel een baan naast. Mijn vader heeft een familiebedrijf, meubelstoffeerderij.
0: Ja.
3: En... daar help ik hem mee. Nou ja, eigenlijk werk ik er. Maar het wordt wel gelukkig natuurlijk steeds minder. Want ik krijg steeds drukker met zingen en met dit soort dingen. Overdag een interviewtje of even naar de studio. Dus het wordt...
0: Het wordt minder.
3: Voor hem helaas minder, maar voor mij ben ik er blij mee.
0: Jij bent er blij mee dat het allemaal goed loopt, zeg maar.
3: Ja, gelukkig wel. Alleen ja, ik vind het ook wel leuk om door de week iets te blijven doen. Ik vind 2-3 dagen wel lekker, maar de hele week. Tot nu toe, misschien komt er een tijd dat ik die hele week nodig heb. Maar tot nu toe... Ik ben nog jong en dan denk ik, 1 of 2 dagen wel lekker... maar door de week wel iets doen, dan duurt me de week wel heel lang, zeg maar.
0: Nou, dat kan ik inderdaad wel kan ik begrijpen.
3: Maar later komt dat, denk ik.
0: Ja, zo is het. Ja. We gaan zo meteen nog veel meer aan jullie vragen natuurlijk. Mochten we trouwens luisteraars zijn met vragen... dan stuur even een berichtje naar 085-760-9936... of naar de gratis J&D-app. We gaan zo meteen gezellig verder kletsen. Eerst luisteren naar Peter Beense en laat het los.

0: heerlijk een beetje hoog feestgehalte uit 2019 alweer. Peter Beense en zijn Laat het los. Nou, we zitten vanavond gezellig in uitzending met Joeri Plezier. En natuurlijk met Manuel. Ja, heren, we hadden het net over de dag. Die hebben we even een beetje doorgenomen. Nou, jij werkt nog een 2-3 dagen in de week, zei je al. Soms 1-2 dagen in de week.
1: Ik werk nog voor spek en
0: bonen, ja. Je helpt een beetje, je bent aanwezig, zullen we het daarop houden?
1: Ja.
0: Zijn er eigenlijk nog, was ik eigenlijk benieuwd daarnet, maar de tijd was een beetje om op aan te raken. Zijn er nog veel stofferijen in Nederland? Want er zijn er wel steeds minder, volgens mij.
1: Er wordt ook minder, inderdaad.
0: Wordt wel minder, dus ja, je bent wel steeds meer echt een speciaal beroep wat je eigenlijk in handen hebt, hè?
1: Ja, klopt. En dat merken we ook wel. Aan de ene kant heeft het voordelen, want er zijn er niet meer zoveel. Maar ja, de nieuwe generatie. En je kan gewoon tegenwoordig heel, bijvoorbeeld de werkuren wat erin zitten, voor mijn vader.
0: Ja.
1: Je kan heel goedkoop tegenwoordig overal gewoon een nieuwe bank kopen voor dat geld. Dus ja,
0: Wat is het? Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon de meubeltjes weggooien en dan nieuwe spullen kopen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Dus je hebt helaas wel last van.
0: Van dat inderdaad, van de weggooi-generatie.
1: Gelukkig heb ik dan in het weekend mijn optredens dat ik dat er nog bij heb.
0: Precies.
1: Maar even mijn vader niet, maar dat heb ik wel.
0: Mooi te combineren, inderdaad. Ja. Hey, van jou weten we nu wat je dus doet in het dagelijks leven. Joeri, wat heb jij eigenlijk al gedaan voordat je echt beroepsmuzikant werd?
2: Nou, ik heb eerst hotelschool gedaan. Middelbare hotelschool. Mm-hmm. En toen zou ik eigenlijk naar de hogere hotelschool gaan in Maastricht.
0: Ja.
2: Maar toen werd ik benaderd door een platenmaatschappij.
0: Ja.
2: Wat ik had meegedaan op Songfestival op het dorp met vrienden. En niemand durfde te zingen behalve ik. Mm-hmm. Dat doe ik het wel. Nooit over nagedacht. En toen zat de toenmalige manager van Abel. Van Onderweg in de zaal.
0: Onderweg, ja.
2: En die belde mij de vorige dag op. Hij zei, je hebt echt talent. Maar ik had er nooit over nagedacht. Het was ook voor social media eigenlijk nog.
0: Je zong echt die avond echt voor de gein van. Ja, leuk joh. En verder ga ik echt niks meer doen of zo.
2: Walter Kroes, ik heb de hele nacht liggen dromen toen.
0: Ja.
2: En toen ben ik op gesprek geweest die weken na. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. En ik kreeg een paar optredens. Dus toen hij zei, nou weet je wat. Mijn ouders zeiden van, we geven jou 4 jaar de tijd.
0: Ja.
2: Om je beroepen van te kunnen maken.
0: Ja.
2: Want die opleiding doet ook 4 jaar.
0: Ja, oh, zo. Ja.
2: Het is alles of niets.
0: Ja,
2: of 4 jaar.
0: Ja.
2: Alles voor de muziek.
0: Ja.
2: Of 4 jaar die studie.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Zei van dan via muziek. En nu is het. Ja, het is gelukt.
0: Ja,
2: maar dat komt echt omdat. Je wil ook voor je ouders. Je presteren dan. Dus daar doe ik echt alles voor.
0: Ja, je voelt toch een beetje die druk, zeg maar, dat je het ook echt moet gaan halen, zeg maar.
2: Precies. Ja, en helemaal niet om door te breken, maar wel om de kosten mee te verdienen.
0: Ja.
2: Dat vonden hun natuurlijk vooral belangrijk.
0: Ja, dat snap ik inderdaad ook wel, natuurlijk. Nou, dat wel een inkomen hebben.
2: Gelukt.
0: Hoe lang ben je nu al bezig dan?
2: Ja, ik doe het nu sinds 2000. Ja, wat zal het zijn? 2016 beroepsmatig ongeveer, dus 10 jaar, 12 jaar.
0: Ja, 10, 12 jaar, ja.
2: En 2010 mijn eerste single gemaakt.
0: En bij welke platenmaatschappij was het destijds dan?
2: DMC Music, Dutch Mountains heette dat toen. Daar zat Abel bij en IOS, die zanger.
0: Is ook schitterend, ja. Ja.
2: Dus het was echt nederpop.
0: Echt nederpop,
2: maar ik dacht bij nederpop, ik had toen al door, na 2 singles, daar kreeg je altijd...
0: Gaat het niet worden.
2: Nee, daar kan je heel lang met een bandje gaan staan op de hoek.
0: Ja.
2: Maar ja... Dus ik wilde gewoon... Maar Gad Dame was mijn voorbeeld. Maar ja, dat kon ik daar niet vertellen. Wat is niet goed.
0: Dan stapte ze daar
2: dus natuurlijk. Ik praat gewoon met die gasten maar een beetje mee.
0: Ja,
2: want ik helemaal kunstzinnig was. En kleinkunst. En ik stond voor Bram van der Dijk en zo meegedaan clubtour.
0: Ja.
2: Ja, ik was helemaal niet gelukkig.
0: Nee.
2: Toen zei ik van ja, maar nu moet ik toch door. En toen ben ik bij Bolle Jan gaan werken in Amsterdam.
0: Ja.
2: Deed ik 3 avonden in de week. 2 avonden. En toen is het meer...
0: Toen is het balletje gerollen, zeg maar. En dan kwam je meer bij het levenslied en de feestmuziek uit,
2: precies.
0: Zeg maar. Het volks.
2: En daar was gewoon geld te verdienen.
0: Ja, dat klopt. Maar als ik dan nu kijk, bijvoorbeeld, als ik nu kijk hoeveel Nederlandse popmuziek er in de hitlijsten staat, is die tijd toch ook wel wat weer eentje veranderd, vind ik dan.
2: Nou, dus, ja, er zijn ook zo'n wijsneus ook nog van toen. Die zei ook tegen mij nog pas geleden van, ja, zie je de aanhouden wind. Ja, dat klopt ook wel.
0: Ja,
2: maar ik had geen tijd om aan te houden.
0: Nee, dat klopt. Maar als ik dan eerlijk mag zijn, dan denk ik dan wel dat er qua popmuziek een hele nieuwe generatie voor is gekomen.
2: Ja.
0: En natuurlijk zijn er nog steeds heel veel fans van een Abel en ook van de Dijk. Alleen, ja, die hebben natuurlijk in die... al heel veel hits op de naam staan, waar ze nog steeds jaren mee door kunnen. Maar nu is het natuurlijk wel weer een hele nieuwe generatie.
2: Ja, zeker.
0: Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Jeroen van der Boom die nog steeds popplaten maakt, scoort dat type zo goed als jaren geleden. Vind ik dan in ieder geval, als ik zo een beetje in de gaten
2: heb. Nee, dat klopt zeker. Maar ik heb nu juist vorige week een gesprek gehad dat ik niet meer naar het volkse toe moet. Nog meer volks dan dat ik nu doe.
0: Ja.
2: Waarom? Omdat ik word ouder ook.
0: Ja.
2: En ik denk ook wel, ja, ik ben nu 37.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Dan moet ik toch wel meer de volkse kant op gaan. Want dan kan ik heel mijn leven dan nog blijven doen.
0: Ja, dat klopt.
2: En zit ik gewoon weer safe.
0: Ja, ja, het volkse gaat denk ik tot in de lengte van levensdagen door,
2: daarom.
0: Denk ik. Daar stopt het nooit volgens
2: daarom.
0: Mij. Ik zat even te kijken. We gaan natuurlijk ook natuurlijk vanavond liedjes draaien uit jullie repertoire. Nou, Joeri, ik zat te kijken, staat behoorlijk wat in. En ik kwam uit bij een liedje uit 2017. Wat mij eigenlijk wel een beetje altijd bij is gebleven. Toch wel een beetje, denk ik, dat je daardoor bij mij bekend bent geworden. Dat is Paradijsje. Dat vond ik wel een hele aparte, maar ook een hele mooie plaat.
2: Ja, dat was mijn eerste single bij Berk Music.
0: En was
2: die had Adrie verzonnen.
0: Ja?
2: En ik dacht toen, oei, Paradijs met een lekker meisje. Maar ja, ik durf tegen Adrie niks te zeggen. Dus ik dacht, ja, dan gaan we het gewoon doen.
0: Want je bent vanuit je eerste platenmaatschappij naar Bergmuziek gegaan.
2: Ja.
0: Oké, en toen kwam Adrie met dit idee om het te gaan maken.
2: Ja.
0: Maar dit liedje vond ik, en dat valt nog steeds, valt wel op.
2: Nou, het wordt steeds wel uitgemaakt in voetbalkantines en zo, nog steeds wel, hoor.
0: Ja, en ik denk misschien dan juist door die tekst, waar jij dan misschien een beetje twijfels bij had.
2: Pas niet bij mijn leeftijd nu, maar ja, prima.
0: In de paradijsje met een lekker meisje. Ja, dat kan eigenlijk tot alle leeftijden toch
2: wel. Kan wel, alleen
0: wel.
2: Je ziet jij wel staan af en toe.
0: Ja, ik snap het wel. We gaan er even naar luisteren. Je mag hem van mijzelf aankondigen, Jury.
2: Lieve mensen, dit is Jury Plezier met Paradijsje.

De nieuwe van Sineke, ik doe wat ik wil. Er is deze week een vrij grote rel ontstaan op social media tussen Rob Zorn en tussen zangeres Harnie. Volgens mij was Harnie of Rob Zorn, een van de twee, was de eerste in 96 en de andere kwam in 97. Ze zitten elkaar de huid vol te schelden, heb ik van de week gezien. Hartstikke gezellig. Sineke die was toevallig van de week bij Shownieuws te gast. Daar heeft ze verteld dat ze het van beide partijen, zeg maar, dus van Rob Zorn en van Harnie, een hele leuke plaat vindt en dat ze het graag weer onder de aandacht wil brengen. Dat heeft ze natuurlijk gewoon alle recht toe. Sineke, ik doe wat ik wil. We gaan luisteren naar Senna en je hap hem voor even. En zometeen weer door met onze twee heren die we vanavond te gast hebben. Ja.

0: geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, iBest.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
4: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN met de M van magnifiek.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Goedenavond! Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Home is where the heart.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkershaarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Café de Brabander. Sita Shopping Center in Maspalomas.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Max van den Nieuwendijk.

0: De nieuwste van Frans-Duits en de kater, die duurt natuurlijk maar even. Ja, ligt eraan natuurlijk hoe heftig die avond is geweest. Ik weet niet bij jullie zitten, heren, maar als er flink doorgepimpeld is, zeg maar, dan kan het best wel zwaar vallen de volgende ochtend, of niet?
1: Ja, alleen ik drink gelukkig de laatste tijd niet meer zo heel veel.
0: Nee?
1: Nee, want ik... En met zingen natuurlijk.
0: Ja, snap ik.
1: Ja, ik wil gewoon een beetje... Eigenlijk wou ik dat vanaf januari al. Ik heb elk jaar nieuwe voornemens. Nou, we zitten al op de helft van het jaar, maar ik wou een beetje wat proberen te spotten, wat gezonder, dus daarom.
0: Ja.
1: Maar als ik wel eens drink, dan is het ook misschien mede daarom. Want dan wordt het ook altijd... Dan blijft het niet bij één, zeg maar.
0: Blijft het niet bij eentje, dan is het gezellig. En dan nog eentje. Ja. Is dat bij jullie trouwens, hoe vinden jullie dat in het artiesten bestaan? Is dat moeilijk om te combineren, bijvoorbeeld een beetje gezond leven met optreden in de weekenden? Lijkt mij best wel lastig af en toe. Dat denk ik van nou...
1: Ik weet niet hoe bij jullie twee. Nou, ja, ik vind het wel, ja.
2: Ik hou wel van een borrel.
0: Ja.
2: Met het zingen uiteraard niet, maar... En ook trouwens, dat was mijn goede voornemen. Dat is eigenlijk wel gelukt om niet meer in het openbaar door te zakken.
0: Dus okay.
2: Ik doe het nu gewoon met vrienden thuis of met mijn vriendinnen even uit eten en een lekker wijntje erbij.
0: Ja.
2: Maar ik ga niet meer ladders wat over straat lopen.
0: Nee, want dan gaan mensen dan heel snel een oordeel over je altijd.
2: Ja, in Breda natuurlijk, dat soort steden en Tilburg. Ja. Ja, ik ga dat gewoon niet meer doen.
0: Nee, dat snap ik wel.
2: Want ik heb in mijn vingers gesneden een paar keer. Dat zei van, moet je nou eens kijken.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, ja, maar Juri, dat moet je niet meer doen, joh.
0: Terwijl je eigenlijk ook maar gewoon een mens bent van vlees en bloed. Die ook wel een keer een bezetje nodig heeft. Maar ik snap jou wel, hè.
2: Allemaal potentiële boekers ook, hè.
0: Ja, klopt. Ja, ja.
2: En dadelijk heb je die stempel. Nou, ja. We kennen genoeg voorbeelden. Die komen niet meer vanaf.
0: Nee, die komen er nooit meer vanaf. Nee.
2: Je hebt wel ook nog een goede agenda. Dus ja, dat vind ik...
0: Ja. Ik zag een naam noemen, maar we weten of je het hebben.
1: Het is lastig en ik heb dat niet alleen met dat. Maar ik heb het überhaupt gewoon met... Sinds ik zing, wat jij zegt met ongezonde leeftijd, ook qua eten.
0: Ja, ik denk
1: het is altijd onderweg bij de benzinepomp. En dan, je pakt
0: of snel even langs de McDonald's of even langs de Sparma-tent. En denk van, even nog iets snel eten, lekker naar huis.
1: Ik vind het wel lastig dat te combineren.
0: Ik kan het wel begrijpen natuurlijk.
1: Ik wil dat wel graag gaan doen, maar ik vind het wel lastig.
0: Ja, want je hebt natuurlijk misschien om 5-6 uur je bordje eten op. Maar je bent tot s'nachts bezig en heb je toch weer honger. Dus
1: heb jij dat ook? En je pakt heel snel weer onderweg een Twix of een weet ik
2: wat. Zondag nog een Big Mac menu aan het eind.
0: Dat is toch lekkerder als een banaan, toch?
2: Ja, absoluut. Ik heb helemaal niets met sporten. Dus ik moet echt op gaan letten. Want ik zie echt aan mijn hoofd nu. Ik zag die foto die jullie gebruikt hadden van... die is van 11 jaar geleden, denk ik, van vandaag.
0: Ja.
2: Zo.
0: Is er zo'n oude foto dan? Wacht even, ik ga het even bij mij openstellen.
2: Dat is lijkt wel mijn broertje van 12.
0: Ik vind het wel meevallen. Je kunt hem daar niet zien, maar ik kan hem hier op het scherm zien. Ik vind het wel meevallen. Ja, die van Manuel is natuurlijk nog heel actueel natuurlijk. Want hij is heel bezig. Dat is makkelijk. Misschien dat je over een paar jaar ook wel gaat zien.
1: Ja, misschien. Ik hoop het niet. Dus ik probeer dat al voor te zijn. Maar ik denk, om op terug te komen. Ik denk dat elk mens dat heeft. Ook als je geen artiest bent. Ik denk dat elk mens het lastig vindt. Want iedereen... ik denk dat bijna iedereen de McDonald's lekkerder vindt dan bijvoorbeeld een iets fruit of zo. Ja. Dus iedereen vindt het wel lastig.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Hey, Manuel, jij bent hier voor de eerste keer. Juri, hebben net de vraag hoe het eigenlijk allemaal een beetje begonnen is en hoe lang die al bezig is. Jij bent eigenlijk pas, volgens mij, in 2024 kwam je eerste single uit. Dus eigenlijk pas een goede 2 jaar geleden dan.
1: Ja, ik ben anderhalf jaar serieus. Nou, tot misschien nu bijna 2, maar dat ik het echt serieus.
0: Ja.
1: Anderhalf tot 2, dus iets minder lang,
0: Hoe is het bij jou begonnen?
1: Echt als grapje.
0: Als grapje? Club.
1: Ja, echt als... ik vond wel altijd al het zingen leuk. En althans het zingen / het volkse muziek ben ik wel mee opgegroeid.
0: Ja.
1: Dus ik hield altijd wel al van feest en muziek. Maar het was eigenlijk nooit echt mijn bedoeling om... achteraf zeggen nu mijn ouders wel van... je was als klein jongetje al met de microfoon bezig. En je wou altijd met schooltoneel wel vooraan staan. En Frans Bouwen nadoen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, maar het was nooit echt mijn intentie om te gaan zingen. Dus het is bij mij echt vanuit het voetbal...
0: En toen heb je eigenlijk voor de gein een liedje ben je gaan zingen en toen werd dat heel goed opgepakt.
1: Ja, mensen vonden het leuk en toen kwamen mensen naar me toe, kunnen we je ook eens boeken? En dan dacht ik eigenlijk dat ze dat niet menen, dat het een grapje was, maar het werd steeds meer gevraagd. En toen dacht ik, laat ik er maar een beetje ermee door.
0: Laat ik maar eens mee gaan doen.
1: Ja, van
0: in jouw eerste plaat, want hoe is dat tot stand gekomen toen de tijd? Hoe ben je met een platen of met een studio in contact gekomen? Of hoe is dat gegaan?
1: Ja. Zo'n leuk, ja. Eigenlijk wist ik daar dus ook niks van af. En een vriend van mij, die zingt ook, Robert Paten.
0: Ja.
1: Ik ging wel eens met hem mee met optredens. En ik vond het al wel altijd leuk. En dan liet hij mij wel eens een liedje zingen. En zei, jij moet ook gewoon een liedje gaan maken. Ik zei, ja, maar ik weet niet hoe dat allemaal werkt. En eigenlijk twijfelde ik toen nog te veel om dat wel te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk heeft hij dat meer van mij beslist. Hij zei, dat moet je wel gewoon doen. En daar heb ik gehoord, er zit een studio. Daar moet je maar eens naartoe gaan. En eigenlijk wist ik echt van niks. Dus ik had een nummer van Dylan van der Veen, waar ik nu nog steeds ook mijn laatste single heb opgenomen. Op Facebook opgezocht. Kan ik eens een keer langskomen? Gesprekje, hoe werkt dat dan?
0: En zo is het balletje rollen, zeg maar.
1: Ja, zo ging het eigenlijk. Hoe werkt dat dan? Nou, je kan een liedje opnemen. En ik wist eigenlijk van niks. En ik heb het eigenlijk maar gewoon gedaan.
0: En jouw eerste liedje, heeft dan Dylan dat bedacht? Of heb je dat zelf bedacht?
1: Het ideetje kwam wel bij mezelf.
0: Of gewoon bij jezelf vandaan?
1: Ja, het ideetje kwam wel.

0: Ja, dus dat wel.
1: Dus je hebt eigenlijk al je hebt nu 4 singles gemaakt. Die heb je eigenlijk allemaal wel zelf bedacht om daar iets mee te noemen, met die liedjes.
0: Dat wel.
1: Oké, dat is wel erg leuk.
0: En dat komt misschien wel mede door wat ik net zei, omdat ik ben wel met die muziek opgegroeid.
1: Ja, dus je kende het al natuurlijk.
0: Ik ken wel heel veel van dat. Ik ken bijna heel veel muziek, maar al dat muziek sowieso, ja.
1: En van waar eigenlijk de keuze dan om die jij gemaakt hebt dan om vooral een beetje, zei het straks al tegen je, om een beetje de niet-nationale bekende hits te pakken, zeg maar, die eigenlijk een beetje vergeten zijn. Hoe ben je daar dan bijgekomen? Dat je dan weer een tweede kans of zo? Of?
0: Ja, mede wat ik net al zei, Robert, als dat een vriend van me is die...
1: Ja, Robert is er ook heel goed in natuurlijk.
0: Die is daar heel goed in. En dat is ook gewoon echt de muziek wat ik leuk vind. Dus het schuitmaken, gehalte,
1: ja.
0: Water. Een beetje de volkse / piratenmuziek in een nieuw jasje.
1: Ja.
0: Dat is gewoon ook wat ik zelf echt heel leuk vind. Dus daar komt dat eigenlijk vandaan.
1: Oké. Nou, duidelijk verhaal volgens mij.
0: Dan kom je al snel daar.
1: Ja, dan gaan we eens even luisteren naar jouw eerste single. Je hebt mij mijn hart gespeeld.
0: Ja.
1: Je was hem al vergeten volgens mij.
0: Nee, dat nog niet.

0: Ja, soms is het even heel snel schakelen. Ja. Dan zitten we even lekker te kletsen. En ja, dan komt er gewoon een keer... dan is de tijd weer voorbij, inderdaad. Hé, hey, wat ik eigenlijk wilde vragen, Manuel. Het was natuurlijk jouw debuutsingel 2024.
1: Ja.
0: Heb je ook reactie van Willem Bart zelf hierop gehad? Of zou dit überhaupt gehoord hebben? Ik denk het wel, toch? Ik denk dat hij dat wel leuk vindt. Dat toch ook zijn repertoire weer een oud liedje weer in een lesje zou stoken.
1: Ik denk dat hij het misschien wel leuk vindt, maar ik heb even erin verdiept. En daar hadden we het net over. Ik had hem misschien achteraf niet meer gedaan. Maar volgens mij is Willem Bad wel... Dat is een compliment voor Willem. Want ik vind Willem ook echt... Ik vond dat altijd fantastisch. Daarom ook dat ik dat nummer gedaan heb.
0: Ja.
1: Maar volgens mij is bij Willem inmiddels wel volgens mij zijn hele repertoire.
0: Ja, het wordt
1: Volgens mij is bij Willem wel echt alles inmiddels gedaan. Dus ik weet niet of hij dat dan misschien op een gegeven moment nog leuk vindt. Het is wel een compliment natuurlijk.
0: Ja, dat wel. Welke heb jij van hem gedaan?
2: Liefde.
0: Oh, dat is liefde, inderdaad. Ja, klopt. That's our more, eigenlijk.
2: Nog steeds mijn intro bij ieder optreden. En die gaat, altijd.
0: Ja,
2: die
0: is maar de melodietje is natuurlijk heel bekend. Ja, en dat begint rustig en dan is en
2: denk je ook, feest. En heb je ook mensen die helemaal niet van volksmuziek houden, maar die herkennen het meteen.
0: Herkennen het melodietje. Ja, ja, dat is gelijk gewoon feest natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Omdat die intro er ook in zit en daarna gaat hij op tempo. Dus die intro is dan echt mijn intro ook.
0: Ja.
2: En dan loop ik op en dan...
0: Dat is wel mooi, hoor. Dat is wel leuk om te doen, inderdaad, ja. Hey, want Joeri, jij bent eigenlijk echt van een beetje meer de poppy

0: kant en de toch meer naar het levenslied, of naar de volle kant gaan, zeg maar. Want dat spreekt jou zelf dan meer aan ook?
1: Ja, zeker. Ik was Gadaam, het was natuurlijk mijn held vroeger.
0: Ja.
1: En dat was ook eigenlijk met Wesley toen in Tilburg. Een beetje onze kant is dat.
0: Ja, ja, Wesley inderdaad, ja.
1: En voor de rest, Willem Bart ook.
0: Ja.
1: Daar luister ik zelf naar. Maar ja, omdat ik natuurlijk mensen tegenkwam die in die pophoek zaten.
0: Ja.
1: Ja, dan... Je neemt toch wat van die mensen aan. Omdat ik was ook een groentje, ik wist ook van niks.
0: Nee, je wist van niks. Je moest toch ergens beginnen, zeg
1: toen
0: maar.
1: Toen dacht ik van, nou, dit zijn wel hele leuke plannen, dus laten we het doen.
0: Ja.
1: Ja, en toen dacht ik van, ja, maar als het toch brood op de plank moet komen, moet ik toch iets commerciëler gaan denken.
0: Ja.
1: En nu ik zelf, eigen baas klinkt misschien raar, maar nu ik het meer zelf voor het zeggen heb, ja, nu kan ik zelf ook gewoon uitstapjes maken en dat soort dingen.
0: Ja, dat is wel heel erg
1: fijn. De volgende plaat, die gaan we volgende week opnemen, die is echt supervolks. Heb ik nog nooit gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Beetje spannend ook.
0: Ben heel benieuwd.
1: Maar ik ga het gewoon een keer proberen.
0: En bij welke platenmaatschappij zit jij tegenwoordig dan?
1: Bij Onit heet het. Het is,
0: Onit.
1: Dat is van Nathan Moskowitz, de zoon van Bram Moskowitz.
0: Oh, de zoon, ja.
1: En die doen vooral hip-hop. Zet hem in heel kleine
0: bronnen. Ja, ik wou zeggen inderdaad. Ik heb die naam al eerder gehoord, maar ik heb er eigenlijk nog geen
1: in de volgende muziek aan verbonden. Ze hebben Robert van Heem natuurlijk management gedaan.
0: Ja.
1: Toen met Zoet Zout Zuur. Doet nou de neef van Robert doet het nu, dus die is daar weg.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben de enigste volksartiest die heeft alleen maar hip-hop.
0: Ja, moet je nagaan.
1: En Chris Cross Amsterdam. Maar ja, dat is ook helemaal iets anders.
0: Dat is heel iets anders. Ja, die maken ook weer een hele combinatie van allerlei dingen bij elkaar. Ja. Zeg maar. Dat is ook weer heel erg leuk.
1: Dus ik ben de enigste volksartiest. Ja, ik vind. Hun vinden wat ik nu ga doen, vinden hun ook heel spannend.
0: Dat is heel spannend,
1: dat is
0: inderdaad.
1: Helemaal voor hun denk van oei.
0: Ja.
1: Maar ik denk van ja, ik moet gewoon een keer proberen. Dat is toch leuk?
0: Toch is wel leuk, inderdaad. Ja. Ook daarbij een platenmaatschappij die vooral inderdaad hip-hop en pop brengt, dan in één keer gewoon een volkse muziek uitkomt.
1: Ja, want nou, dat
0: heel gaaf.
1: Frank Verkooy heeft hem nu gemaakt. En
0: ja
1: ook echt Frank Verkooy sausje. Dus ja, dan hoor je dat is gelijk.
0: Hoor je gelijk drugs, gelijk feest. Ja, precies.
1: Je krijgt er dorst van, zei Frank. Zei dat klopt.
0: Je krijgt er dorst van. Daar gaan we natuurlijk zo meteen, namelijk in het volgende uur, gaan we daar naar luisteren naar jullie beide nieuwe singles. Ik had nog een vraag gekregen van Nadine via WhatsApp. Wat zouden de zangers doen als ze geen zanger zouden zijn? Nou, Jori.
1: Horeca.
0: De horeca.
1: Ja.
0: Ja. Bolle Jan natuurlijk, heb je een hele tijd gestaan.
1: Ja, mijn opa en oma hebben café gehad. Ik heb, okay. Dat wordt horeca, 100%.
0: En bij jou, Manuel? Wat een moeilijke vraag.
2: Ik vind hem weer moeilijk, want ik weet het eigenlijk niet. Ik ben een beetje... Dat is wel een beetje mijn karakter. Ik denk dat ik altijd een beetje... Ik kijk wel wat er komt en ik had eigenlijk ook echt nog geen idee. En net als wat ik net zei, ik had ook geen idee dat ik zou gaan zingen. Dus ik zou het...
0: Ja, jij staat natuurlijk bij allemaal best wel in de kinderschoenen natuurlijk. Kijk, jongens, ik was heel lang bezig natuurlijk.
2: Ja, en ik zou het echt niet exact weten wat ik anders... was gaan doen.
0: Nee, precies. Voorlopig gewoon lekker zingen en
2: voorlopig
0: lekker...
2: nog wel. Ik hoop dat het nog heel lang zo mag blijven.
0: Ja, het zal toch wel, toch?
1: Ja,
2: ik wel vanuit. Best. We gaan ons best doen.
0: Precies. Hey, Jori, we hadden het over jouw repertoire, wat natuurlijk inmiddels best wel een aantal singles zijn. Dan had je het over Wat ik voel uit 2020. Is die opgenomen bij je huidige platenmaatschappij of nog bij...
1: Bij Berry Music.
0: Is bij Berry
1: en dat was in de coronatijd. En de aandacht had toen tegen mij gezegd... Je mag nu een nummer maken wat je zelf zou willen.
0: Ah, zo. Ja,
1: ik had een beetje vrij spel, want het was toch corona. Hij zei, doe het maar.
0: Doe maar iets.
1: Nou, toen kon ik hem toch een beetje uitlachen. Dacht van, ja, het is toch gelukt.
0: Dan kan ik mooi doen wat ik inderdaad zelf wil. En hoe lang zit je nu bij jouw huidige platenmaatschappij?
1: Dit wat ik nu heb gemaakt is de tweede single.
0: De tweede single.
1: Ja.
0: En daarvoor heb je eigenlijk alle tijd bij Berken gezeten.
1: Ja.
0: Een hele lange tijd dan eigenlijk wel, hè?
1: Vanaf 2016, 17.
0: Zo, de hele tijd, joh.
1: Ja.
0: Goh. Nou, dan gaan we eens luisteren naar deze, wat ik voel. Voel je?

0: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel 10.000 euro. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van Denk. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
6: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
5: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
8: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Van de Nieuwe Dijk.
15: Ja, welkom terug het tweede uur van de avond van JND. We gaan zometeen weer lekker verder kletsen met Manuel en ook met Jury natuurlijk. Eerst luisteren naar John West en Lange Frans en alles wat ik zoek.

0: De allernieuwste van... Ja, het was weer gezellig inderdaad. John Wester, Lange Frans en Alles wat ik zoek.
1: De avond van J&D.
0: Ja, het tweede uur. Gezellig met Jury Plazier en met Manuel zitten we gezellig aan de tafel. Hier zitten ook lekker met z'n tweeën discussiëren over alles. Vind ik altijd leuk ook dat mensen dan artiesten met elkaar in gesprek gaan over alles. Of wat. Dat is ja, heerlijk om daar even...
2: Het is maar goed dat de microfoon uitstaat.
0: Ja, ja. Er komen allerlei dingen op tafel natuurlijk. Dan hou de microfoon even inderdaad bewust dicht. Maar sommige dingen is het af en toe beter. Maar je moet ook natuurlijk wel een beetje privézaken kunnen bespreken hier aan tafel. Vind ik dat daar gewoon erbij hoort inderdaad. Hebben jullie al eens een keer bingo gespeeld? Ja, jij nog nooit? Jij wel misschien? Ja,
3: ik heb bingo gepresenteerd. Bingo's.
0: Heb jij bingo's gepresenteerd?
3: Ja.
0: Oh, echt waar?
3: De zus van Neder Sleeman, die organiseerde bingo's.
0: Ja.
3: En dat heb ik een aantal keer voor haar, was ik de gastheer. Dus voor 200 dames. Balletjes draaien en in de pauze zingen.
0: Oh, leuk zeg.
3: Ja.
0: Wat grappig.
3: Ja, je komt er niet zomaar.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Moet ergens beginnen. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk, joh.
3: Ja, absoluut.
0: En een hele groep met 200 van die leuke dames. Die allemaal komen voor gezelligheid, voor een bingootje. En voor een leuke zang natuurlijk erbij. Ja. Dus top. Nee, wij spelen elke week bingo. En normaal zit ik eigenlijk aan jullie kant erbij. En dan draai ik het ratje. En dan moet Joe wel een beetje meekijken. En nou, vanavond moet ik het even allemaal zelf gaan doen. Wij doen het iets anders. Ik heb een lijstje met 99 vragen. Er zijn er al een hele hoop uit inmiddels al. En dan gaan we eigenlijk daardoor een keer andere vragen aan jullie stellen dan dat jullie elke keer krijgen. Dus dan horen we een keer weer wat andere informatie over jullie. Dus als je het goed vindt, dan gaan wij die weer instarten.
3: Absoluut.
0: Nou, leuk.
4: Bingo! Bingo! Oh, bingo!
0: Ja, dat deuntje is geweldig, hè?
3: Ja, die is leuk.
0: Kleine imitatie van André van Duin met zijn pizzalied. Daar hebben we er het bingo-lied van gemaakt een aantal jaar geleden al. We laten hem gewoon even lekker rollen. Dan gaan we kijken waar het eerste balletje strandt. En die valt op de grond, joh. Nou, joh. Het gaat lekker hier. Hij rolt hier gewoon weg. Gaan we even van de grond afpakken.
3: Ja, joh. Echt.
2: Ja. Ik dacht, dit is een sound effect. Maar...
3: Nee,
0: het was geen sound effect. Het was een echt vallend balletje wat viel. Ik heb, even kijken. Nummer 25 heb ik hier. Ik zal het balletje hier veilig neerleggen dat hij niet gaat rollen. Heb ik hier mijn papiertje erbij zitten en daar staat dan nummer 25 op. Oh, dat is wel een leuke. Nou, laten we bij Jury beginnen. Wat zou je doen als je een dag onzichtbaar was?
3: Zo.
0: Zou je dan ergens bij iemand binnen willen kijken of iemand in de gaten willen houden? Denk, of in iemand zijn leven willen kijken? Nou, dat je denkt van, nou, dat vind ik wel een interessant persoon of zo. Of...
3: Ja, ik zou een dagje met Trump mee willen lopen of zo dan. Die man heeft zoveel energie. Ja. Dat zie je overal.
0: Ja, ongelooflijk.
3: Ik ben wel benieuwd wat hij dan bespreekt in zijn kamertje en in zijn vliegtuig. En ik ben wel benieuwd wat dan, of dat echt allemaal om de dollars draait. En,
0: ja, ik denk het wel. Ja.
3: Ik kan ook hele vieze dingen gaan verzinnen, maar ik dacht van ja, dit is een beetje gewoon...
0: daar zijn ook wel de beugel. Daar zijn ook verdenkingen van dat hij dat gedaan heeft in het verleden. Ja, maar laten we daar maar niet over uit gaan breiden. Maar ja, er zit inderdaad heel veel energie in die man. Ja, Joe Biden viel de laatste tijd veel in slaap. Maar bij Trump heb je het nog niet gezien op televisie dat hij in slaap is gevallen. Of van de trap is gevallen. Dat heeft Joe Biden ook wel een aantal keer gedaan. Dat hij een treetje vergat en weer op zijn gezicht lag te kijken. Nou, leuk antwoord inderdaad. En jij, Manuel, wat zou je doen als je een dag onzichtbaar zou kunnen zijn?
5: Dat is inderdaad een lastige vraag, ja. Ja, ik denk ook wel zoiets. Ja, iets waarvan je denkt... Ja, dat is een lastige vraag inderdaad. Ja, wat is leuk als je onzichtbaar bent?
0: Ja, zou je
5: misschien ook iets simpel dus. Misschien is dat al heel leuk. Bijvoorbeeld de hele dag achter iemand aanlopen. Ja, wat noem maar iets. Een beste vriend of zo. Ja, dan weet hij niet waar je bent. Bij de benzinepomp gaan staan. Ja, kijken wat de mensen allemaal tegen elkaar zeggen.
0: Ja, precies.
5: Ik denk, het is wel echt een lastige vraag, ja.
0: Het is een lastige vraag, hè?
5: Het is echt een lastige vraag.
0: Weet je, we laten gewoon nog even een keer rollen.
5: Het is inderdaad een vraag wie je normaal nooit krijgt, nee.
0: Ik vond die van Trump al heel erg leuk, inderdaad. Ja. Dat is wel een hele goeie. Ik heb hem laten rollen en dan kom ik uit bij nummer 41. Dan moet ik even mijn blaadje omslaan. En dan zie ik, wat is het gekste dat een fan ooit heeft gedaan? Nou, Manuel, wat is het gekste wat een fan ooit heeft gedaan?
5: Ik denk dat best wel meevalt hoe heel gek dat is.
0: Ja, krijg je geen onderbroek op het podium gegooid?
5: Nog niet.
0: Nee, nog niet?
5: Ik hoop dat dat zo blijft. Het gekste, nee, ik denk dat het echt wel meevalt. Ik denk gewoon een fotootje of een filmpje of dat ze sjaaltje.
0: Of een leuk compliment.
5: Ja. Dus echt, dat noem ik niet gek. Dus niet echt iets heel geks of zo.
0: Oké, en bij jou weer, Jury?
3: Ja, dan ga ik wel ver terug in de tijd. Het was in de La Bastille in Amsterdam.
0: Ja.
3: Maandagavond. Donderdagavond had ik mijn eigen show, de La Bastille, de Grote, op Tobekkerplein. En dan stond ik af en toe één keer in de maand op maandag in de kleine.
0: Ja.
3: En toen was het Horecava geweest. En toen stond ik te zingen. Was heel bleu nog, hoor. En toen kreeg ik een kaartje, een visitekaartje met een hotel erop. En dan het kamernummer.
0: Oh.
3: Maar dat ging om twee dames.
0: Oké. Okay.
3: Zei, je gaat met ons mee.
0: Ja.
3: Ja, maar ik had toen een relatie. Ja, nu nog een relatie met mijn toenmalige vriendin.
0: Ja.
3: En ja, ik ben zo'n labrador, joh. Dus ik zei van, nee, dat gaan we niet doen. En mijn vader zei, je bent hartstikke gek.
0: Ja,
3: en nu achteraf, spijt.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Oh. Ja, dat zijn wel dingen die je wel onthoudt, denk ik, inderdaad. Ja.
3: Zei ik,
0: en die
3: ja,
0: krijg je niet elke week.
3: Wacht, hoor. Hij zei, doe je ding.
0: Ja,
3: ik zei, nee, ik ga gewoon mee naar huis.
0: Tot over 5 minuten. We gaan hem nog een keer even laten rollen. Dit was
5: dat is iets
0: leuk.
5: Gekker dan die van mij, of niet?
0: Ja, ja. Ja, maar ja, kijk, Joeri is natuurlijk al veel langer bezig. Ja, ja, dat soort dingen ga je misschien ook wel krijgen, inderdaad.
5: Ja, wie weet.
0: Het is toch geheim. Het is toch geweldig, dit. Even kijken, nummer 52 heb ik hier eruit kunnen halen. Wat is de raarste bijnaam die iemand je ooit heeft gegeven? Heb je een idee, Manuel, of wil je even over nadenken?
5: Nou ja, ik was er al over na en denk, ja, ik ben bang dat ik weer zo'n saaie antwoord. Ik heb steeds van die saaie antwoorden.
0: Heb je geen bijnaam van iemand of zo? Of vanuit je vriendin of vanuit je familie of zo? Of iemand?
5: Nee, ik heb echt... ik vind mezelf saai. Ik heb alleen maar steeds geen nee. Ik heb geen nee.
3: Ja, deze vind ik ook lastig, hoor.
5: Nee.
0: Ja? Ook, ja. Jori, bij jou ook niet dat je bijnaam van iemand hebt of zo? Of dat er...
3: Ja, dus achter mijn rug om waarschijnlijk wel.
0: Ja, misschien wel. Maar geen speling, of, dat was geen speling met je achternaam of met een iets...
3: Nou
0: of...
3: ja, ze zeiden wel... ik werd vroeger aangekondigd door een DJ. De week nog goed in Oostra. Die zat uit... Hier is Jori Plezier. Als hij niet zingt, drinkt hij bier. Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja.
3: En spinnenpoot vroeger, omdat ik hele dunne beentjes had.
0: Spinnenpoot?
3: Steeds wel, ja.
0: Ja.
3: Maar, ik weet niet of dat gek is. Ja, dat was gewoon nooit spinnenpoot.
0: Gewoon een geintje.
3: Ja.
0: Ja. We moeten even een vraag hebben waar jullie allebei wel een hele kant op te wijken hebben.
5: Nou, als die ertussen...
0: Een verrassend antwoord eigenlijk. Zo, waar je denkt van nou... hiermee zijn de mensen echt gechoqueerd of zo. Of gaan ze belachen of ze schrikken ervan of wat dan ook. Dan heb ik nummer 2. Oh, even kijken. Noem 1 ding dat mensen waarschijnlijk nog niet van jou weten. Nou, Manuel. Wat is iets wat mensen nog niet van jou weten?
5: Poeh. Die vind ik ook lastig. ik denk dat mensen heel veel nog niet van mij weten.
0: Nee, dat klopt. Dan kom je natuurlijk vanavond in de uitzending om daar weer over te gaan vertellen.
5: Ja, maar wat is dan... Ja, wat is dan iets wat ze niet van mij weten wat bijvoorbeeld heel bijzonder is?
0: Heb je bijvoorbeeld naast het Nederlandstalige wat je echt leuk vindt... nog een andere soort muziek waar je graag naar luistert?
5: Ja, zoiets. Ja. Ja, als je nu het zegt. Ja, bijvoorbeeld, dat kan ik echt niet zingen of zo, maar bijvoorbeeld Michael Jackson.
0: Ja, dat vind ik leuk.
5: Ja, dat is echt wel heel wat anders dan dat ik... Daar was ik eigenlijk vroeg fan van, dus misschien je gooit het zelf op. Bedankt daarvoor, want ik vond het een moeilijke vraag. Nee, ik denk zoiets dan. Dat is echt heel wat anders dan. Ik was er echt het volks, maar echt Michael Jackson bijvoorbeeld, dat muziek. Dat kan ik wel stiekem... nou ja, stiekem hoeft niet per se stiekem, maar dat kan ik wel als ik alleen in de auto zit af en toe heel hard Michael Jackson...
0: Even lekker aanzetten mee.
5: Bij wijze van, ja. Ja, dus misschien is dat zoiets, is dat een leuk antwoord.
0: Ben je ook naar zijn film geweest, of niet?
5: Ook, ja.
0: Was het iets, want ik ben er niet naartoe geweest?
5: Ik vond hem leuk.
0: Ja?
5: Ja, ik vond hem leuk. Okay. Online zie ik veel haatreacties.
0: Ja, veel negatieve reacties van mensen inderdaad.
3: Dat blijft altijd bij Michael Jackson. Maar eigenlijk, zijn muziek, dat kun je natuurlijk... dat blijft goed.
5: Ja, muziek blijft goed.
0: Niet van niks, de King of Pop natuurlijk.
5: Nee, dus veel haatreacties online, maar dat had met andere dingen te maken. Maar gewoon de film vond ik goed en leuk. En er komt als goed is een deel 2, dus daar ga ik ook, wel weer naartoe.
0: Ah, ik ben benieuwd, maar mijn vrouw is ook heel erg fan van Michael Jackson. Die wil hem nog steeds zien, dus dan
5: vond
0: ik reden genoeg om een keer naartoe te gaan.
5: Ja, ik zou gaan.
0: Voor jou dezelfde vraag, Joeri. Noem 1 ding dat mensen waarschijnlijk nog niet van jou weten.
3: Heb je ook iets? Nou, in de coronatijd had ik natuurlijk geen werk.
0: Mm-hmm.
3: Dus toen ben ik bij mensen thuis gaan koken.
0: Ja.
3: 6 gangen. En dan met een sommelier erbij. En ik 6 gangen koken en de sommelier deed de passende wijnen. En toen ben ik toch nog rond kunnen komen heel de coronatijd.
0: Wat gaaf, joh.
3: Ja.
0: Ja, je hebt natuurlijk die hotelschool natuurlijk gedaan. Dus je bent nu daardoor...
3: En dat ik zonder kussen slaap. Dat vinden mensen ook raar.
0: Zonder kussen? Wat is daar de reden van dan?
3: Vind ik lekker.
0: Vind je lekker slapen?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ik heb zo'n zwangerschapskussen, die klem ik zo.
0: Ja, ja, ja.
3: Ik ben best een aparte jongen.
0: Maar die slapen heel lekker.
3: Maar genoeg over mij.
0: Wij hebben er thuis ook 2, dus ik vind ze zelf ook af. Toen pak ik nog wel eentje erbij. Dat vind ik heel fijn slapen, inderdaad. Hey, Joeri, we hebben net voor het nieuws en de reclame... hebben we natuurlijk een plaat van jou gedraaid. Ze hebben inmiddels 2 liedjes volgens mij gehad. Ik ben helemaal niet voorbereid. Ik zit gewoon zo te kletsen met jullie... dat ik gewoon niet aan het opletten ben. Van Manuel, dus ik denk dat jouw trots toch wel een beetje jouw... is het jouw 3e single geweest of 2e single? Ik ben een dromer.
5: 2e.
0: Jouw 2e single was dat inderdaad. Dat
5: 2e.
0: En nou had ik toevallig zei Johan vorige week, waar we met z'n 2 zaten. Ja, er is een cover van Johan Heusers. Nou, volgens mij is het eigenlijk van Fashion.
5: Ik heb vaker die vraag gehoord. Ik ken hem van Fashion.
0: Van Fashion,
5: maar
0: toch?
5: Ik heb opgezocht en Johan Heusers had hem inderdaad ook...
0: Maar pas later volgens mij.
5: Ja.
0: Maar ik denk dat de versie van Fashion vooral in het noorden bekend is. Want er wordt ook heel veel bij de piraten nog steeds voor gedraaid.
5: Op die manier kende ik hem inderdaad. Echt van het piratencircuit van de Fashion. En die komen volgens mij ook oorspronkelijk hier ergens...
0: Het zou
5: in
0: kunnen.
5: Brabant, Sint-Willebrand, dacht ik.
0: Kan wel, ze hebben best wel een tijd opgetreden na die
5: band. Ik heb met de oorspronkelijke tekstschrijver van het liedje... die had me een mail gestuurd. Dus dat vond ik wel leuk, Karel Mol.
0: Ja.
5: Van, ik vind jouw versie echt leuk, hij is al vaker gedaan. En ik ben de oorspronkelijke tekstschrijver, dus ging ik even opzoeken. Dat klopt allemaal.
0: Wat leuk.
5: En volgens mij, hou me niet aan vast, volgens mij komen ze oorspronkelijk uit Sint-Willibrord of die
0: kant. Zou kunnen, ik ga dat eens even opzoeken.
5: Wel in ieder geval hier in Brabant.
0: Het is echt zo'n bandje wat eigenlijk vooral bij jullie in het noorden en het oosten vooral bekend is. Ja, van dat liedje, wat bij de Piraten heel gedraaid.
5: Dus ja. Ik kende hem van The Fashion en niet van Johan, maar Johan had hem wel inderdaad ook gedaan.
0: Nou, dat klopt. Ja. Inderdaad, we gaan er eens even naar luisteren. Ja, ik ben een dromer.
5: Leuk.

0: Nou, Manuel, ik heb even huiswerk gedaan. Sint-Willibrord, dat klopt niet. Ze komen wel uit Brabant, ze komen uit Etten-Leur.
1: Oh,
0: en inderdaad,
2: zat ik in de buurt? Want ik ben niet zo
1: goed wel.
2: Op... Oh, ik zat dus
1: in de buurt.
2: Oké, okay, top.
0: Het is inderdaad wel in de buurt, ja, dat klopt inderdaad. Okay. En het was inderdaad een band met Karel Mol. Onder andere Kees Rovers, Ko van Steen, Johan Konings, Richard Dekkers en Simon Hanemaker. Ook in Pleasure en in de Tamara's. Die zie je misschien ook al kennen bij je letterkant. Pleasure wordt ook veel gedraaid daar in het noorden vooral. Ja. De Tamara's ook. Ja, er waren echt van die bruiloftsbandjes uit de jaren 80, hè, die allemaal dat soort muziek maakten.
2: Ja, dus, en ik heb ook een stukje, dat weten misschien de kennis wel mee. Ik heb ook een stukje refrein, noem je dat niet, couplet eraf gehaald.
0: Ja, dat klopt. Was me opgevallen. Ja, hij is iets korter geworden.
2: Hij is korter geworden, ja.
0: Ja, dat klopt.
2: Er was mij geadviseerd voor radio's en met de reclame, tijd, et cetera. Maar ik heb een stukje eruit gehaald.
1: Ja, ze wilden vroeger waren de liedjes ook langer, toch?
2: Ja, de oorspronkelijk is volgens mij wel 4 minuten of nog wel langer.
0: Ja, dat kan maar kloppen inderdaad.
2: Oorspronkelijk is wel veel langer inderdaad.
0: Ja, en tegenwoordig gaan ze ook steeds meer, ook de botte liedjes van Donnie en dergelijke, steeds meer richting de 2 minuten.
1: Ja, bizar.
0: We hebben een nieuw liedje van René Simons wat we draaien. En dat is volgens mij 2 minuten 20 of 2 minuten 10.
1: Dan gaan de streams lekker snel, hè?
0: Ja, gaan de streams dan heel erg snel. Dat klopt inderdaad wel, ja. Ja, dat gaat heel hard inderdaad, ja. Ja, dat klopt. Joeri, je had net over een liedje van jou. 2023 staat erbij, Das de Liefde.
1: Ja.
0: Dat is ook eigenlijk van Willem Bart, hè?
1: Ja, ik zong de versie van Willem Bart altijd al. En ja. Adrie zei toen, van ja, daar gaan we gewoon een eigen band van maken.
0: Ja.
1: En toen zei nou, dat is wel heel leuk. We gaan lekker singelen van maken.
0: Precies.
1: Nou, die heeft hartstikke leuk gedaan eigenlijk.
0: En daar open je mee op optreden, zei
1: ja,
0: hij eigenlijk.
1: Altijd, nog steeds.
0: Ja, maar dat is ook super herkenbaar natuurlijk, dat melodietje.
1: Ja, en er zit gewoon echt een lekkere intro in. Dus dat is gewoon fijn.
0: Begint rustig en dan komt gewoon dat tempo erin. Het is ook gebaseerd op, is het Que Sera volgens mij, hè? Van Doris Day, zeg ik het goed? That's Amore van Team Martin. Ja, ik zit even een verkeerd liedje in mijn hoofd, joh. Ja.
1: Kissera, ook gezellig.
0: Dat is ook gezellig, inderdaad. Dat is ook leuk, inderdaad, om te zingen, inderdaad. En dat klopt. En dat liedje is nog bij Bergmuziek opgenomen,
1: hè? Ja, zeker, zeker.
0: Ja, dat was dan een van je laatste dingetjes daar dan, denk ik, of niet?
1: Dat was de één na laatste, denk ik, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daarmee ben je wel eigenlijk duidelijk echt die volkskant op gegaan.
1: Waarom? Met ja, zeker, zeker. Ja. En toen, dat was ook gewoon echt mijn eigen keuze. En,
0: ja.
1: Ik ben hartstikke blij mee met dit nummer.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. We gaan eens luisteren naar Joeri Plezier. Dat is de liefde.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Als u een topmerk auto rijdt, zoals

0: aan de Handelsweg.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: groot of klein, moet je bij de betontelefoon zijn. Debetontelefoon.nl.
1: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor

0: op stookboxtel.nl.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Max van den Nieuwendijk.

0: Fleming, Zoë Taran en Ronnie Flex en alles op gevoel. Alweer het laatste half uur. Het is snel gegaan, heren.
1: Niet normaal, hè?
0: Oh, ik zit te kletsen over van alles en nog wat. En dan gaat de tijd gewoon zo vlug voorbij.
2: Ja.
0: Nou, in ieder geval het laatste half uurtje gaan we allebei jullie nieuwe singles behandelen. Want we hebben al wat van jullie repertoire behandeld. Maar de nieuwe singles zijn nog niet geweest. Manuel, laten we met die van jou beginnen. Die vond ik, die is uitgekomen 2 weken geleden. 1,5 week geleden volgens mij.
2: Nog net geen 2 weken. Vorige week vrijdag.
0: Ja, en ik kende toevallig het origineel. Want dat is van Marloes Oosting.
2: Klopt.
0: Van heel wat jaar geleden volgens mij alweer.
2: Sowieso al wel 2008, denk ik.
0: Ik denk het wel, inderdaad.
2: Wel een tijdje geleden, ja.
0: Was een beetje in haar beginperiode nog dat ze de eerste singles maakte, inderdaad.
2: Ja.
0: Ben je er ook weer zelf bijgekomen? We hebben dit liedje. We hebben zelf aangedragen van, nou, hier wil ik wel iets mee gaan doen.
2: Ja, eigen idee. Het kwam eigenlijk, dat is misschien een leuk verhaal. Ik kende natuurlijk Marloes, niet persoonlijk, maar de muziek. Dat werd bij ons thuis veel gedraaid. En ik kreeg een DM van Marloes Oosting voor mijn band. Ze zei, mag ik jou een band van Ik ben een dromer? Want die wordt veel bij mij aangevraagd waar ik optreed.
0: Wat grappig.
2: Ja, ik zei, ja, tuurlijk mag je die leuk. En toen zei ik in één keer tegen mijn vader, ik zei, hey, weet je wie me vroeg om de band? Marloes Oosting, wat leuk. Ik zei, en eigenlijk is het daarbij begonnen te borrelen. Ik zei, die heeft zelf ook een leuk nummer. Van Spreid mijn vleugels uit. Ik zeg, en dat... Ik vond het een keer leuk. Ik wou graag een keer van een... ik heb alleen nog maar covertjes gedaan, maar... Vind ik leuk. Ik wou graag een keer van een meid naar een man.
0: Ja.
2: Net als met Engelbewaarder, zeg maar.
0: Ja, van, precies. Van Mieke naar Marco.
2: Ja, ik wou graag een keer van een vrouw naar een man. Ik denk, dan maak ik hem echt een keer helemaal anders. Kijk, een cover maak je altijd anders, maar dan is die echt helemaal anders.
0: Dan is echt je eigen versie.
2: Ja, dan is hij toch echt heel anders. En dat vond ik leuk. En dat begon toen zij daarna vroeg. En toen heb ik dat idee opgegooid bij het platenlabel en bij de studio. En die vonden allemaal een leuk idee.
0: Ja.
2: En zo is het eigenlijk... Zo is het eigenlijk gegaan.
0: Dat is eigenlijk gegaan, inderdaad.
2: Ja.
0: En dit is dan nu je eerste single die dan bij Dino uit is gebracht. Of je tweede
2: al. Ja. Ja.
0: En hoe ben je dan precies eigenlijk vanaf je eerste plaatsmaatschappij bij Dino terechtgekomen?
2: Ja, ik werd benaderd door hun via.
0: Ja.
2: Ze hadden me denk ik ergens hopelijk gezien. Het is volgens mij wel via dat liedje Ik ben een dromer gekomen. Die hadden ze op Instagram of TikTok gezien. En misschien hebben ze me een keer ooit live gezien. Ik zou het echt niet weten, maar ik werd via benaderd... kan je eens een keer op gesprek komen.
0: Nou, toch wel een eer, hoor, dat je al na 2 singles... eigenlijk al bij zo'n grote platenmaatschappij terechtkomt.
2: Ja, ik ben er wel blij mee, ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Wou zeggen.
2: Ja, we hebben die nuchtere Groningers. Hè.
0: Hoeveel singles heb jij moeten maken, Jurie, voordat je eigenlijk bij Berk terecht kwam?
1: Ik begon met een album.
0: Je begon met een album?
1: Ja, dat was ook wel diep in die pophoek natuurlijk weer.
0: Ja,
1: dat was mijn eigen album.
0: Ja.
1: En toen kwamen de 2 singles. Ja, dat was, ik was wel een single of 4, 5 verder, hoor.
0: Toen ben je door Berk benaderd om bij
1: ja,
0: bij
1: zeker
0: komen.
1: Wel trouwens, zeker zo. Wel, denk ik. Misschien wel 8 singles verder.
0: Zo, moet nagaan.
2: Ja, als je het zo vergelijkt gaat, dat heel snel.
0: Ja, het is hard gegaan, hoor. Het is echt hard gegaan.
1: En dat is ook weer de kracht van social media, moet ik zeggen dan. Hè?
2: Klopt,
0: dat
2: kan tegenwoordig sneller gaan. En kijk maar naar, bijvoorbeeld, we hadden het er net over een Samuel, bijvoorbeeld, die maakt met zijn allereerste liedje ooit meteen de grootste hit op het moment.
0: Ja, tot de grote klap.
2: Het kan tegenwoordig heel snel gaan en... Ja, wij zijn ook Groningers, ja, nuchter. Het is leuk en ik ben ook echt wel heel trots op dat ik daar zit... qua de namen wat er zit. Maar als ik gewoon ergens optreed in het publiek... weet niemand wat Dino Music is, hoor.
0: Nee.
2: Weet je wel, gewoon de Pietje en Henk in het publiek... die weet echt niet wat dat inhoudt. Die vindt gewoon dat jij... die boekt jou om jouw liedje.
0: Tuurlijk,
2: wij
0: zeker.
2: Dat uitbrengt, dat boeit hun niet. Dus ja, laten we het ook... Het is gewoon, ja, wij zijn ook nuchter. Maar ik ben er echt wel heel trots op, maar het is... Laten we het ook weer niet groter maken dan wat het is, zeg maar.
0: Nou, het is in ieder geval een heel snel, tenminste vind ik zelf een hele mooie grote stap, denk ik.
2: Ja, ik ben ook wel echt heel blij met die stap, inderdaad.
0: Ja. Nou, we gaan luisteren. Je mag hem zelf aankondigen als je wil.
2: Mijn nieuwe?
0: Ja
2: oké. Okay. Ja, dames en heren, mijn naam is Manuel en hier is mijn nieuwe single Spreid mijn vleugels uit.

0: Amag in de avond van J&D. En al heb je niets, nou, leuke single, Manuel.
1: Ja, leuke single.
0: Ja, zeker.
1: Ja, is ook een leuke tekst.
0: Leuke tekst inderdaad ook, ja.
1: Ik luister heel vaak. Mijn gevoel gaat echt snel naar de tekst. Ik vind vaak de tekst nog belangrijker dan de melodie. Terwijl de melodie eigenlijk heel belangrijk is.
0: Is ook heel belangrijk, want mensen ook weer aanspreken natuurlijk. Maar ook een goede tekst.
1: Ik vind tekst heel leuk als je je erin kan verdiepen. Of als je bij jezelf voelt.
0: Ja.
1: Je denkt, hier kan ik mij in vinden. Dat vind ik vaak heel...
0: wel belangrijk natuurlijk.
1: Ik vind dat heel leuk en heel belangrijk.
0: Precies. Hoe is dat bij jou, Juri?
2: Nou, bij de laatste plaat die je nu dadelijk gaat draaien, iets minder.
0: iets minder?
2: Ja, vooral de melodie vind ik heel leuk. En de tekst is wie bij wie in bed belandt. Ja, daar kan ik mij wel in inbeelden. Ja. Maar daar heb ik niet echt naar de tekst gekeken, laat ik zo zeggen.
0: Precies.
2: Dat is echt puur, ik doe een Bram Koopmans zoek. Tegenwoordig altijd met tekst schrijven. Dus de zoon van Gerard van Gebroeders Co.
0: Mm-hmm.
2: Van Gerard Koopmans. En zitten we lekker dagen in de studio en dan lekker...
0: Gewoon met z'n tweeën teksten schrijven. En, ja. Maar ik moet zeggen, het is eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje als met Paradijsje. Het is wel weer een liedje wat weer door de tekst weer opvalt.
2: Dat
0: in de
2: wel.
0: Rest van de menigte, zeg maar.
2: Tuurlijk. En dat vond ik bij mijn voor goede slechte tijden ook. Dus Bram is ook goed bezig, moet ik zeggen. En het is gewoon een topgozer. En ik hoop dat we nog lang samen mogen werken.
0: Ja, volgens mij Bram schrijft al best van veel mensen liedjes. Ja, hè? En ik heb al meer van die liedjes in mijn hoofd. Ik kan even niet op de titels komen die dan wel opvallen tussen de rest, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: Die,
2: en ik weet nog wat er nog aan zit te komen van hem. Voor de grotere namen, dat is echt... hij is goed bezig.
0: Hij is goed bezig.
2: Ja.
0: Ja, voor jou nu ook.
2: Ja.
0: Dus die... hoeveel liedjes heb je met Bram samen geschreven?
2: Drie nummers. Ja.
0: Oké. Okay. En die zijn alle drie dan ook dan bij jouw huidige platenmaatschappij uitgekomen?
2: Eentje helemaal independent, alleen.
0: Ja.
2: En de laatste twee dan bij Onit.
0: Oké. Okay. Ja. En dan ga jij volgende week dan zei je de studio in om een nieuwe single op te nemen.
2: Dat klopt helemaal. En ik heb de demo gisteren gehad. En het is gewoon echt een feestnummer.
0: Oké. Okay. Ik ben,
2: dat is weer even iets heel anders.
0: Dat is leuk, maar dan krijg je wel weer een heel mooi divers repertoire natuurlijk van. Hè?
2: Ja, absoluut.
0: En dat heb je eigenlijk al, hè? Want als we zo terug gaan kijken naar wat je tot nu toe allemaal gemaakt hebt, is echt van alles en nog wat.
2: Ja, maar het is wel altijd leuk. Het is niet zo erg. Het blijft wel Juri of zo.
0: Het blijft inderdaad wel. Ja, precies. Ja, maar dan Juri denk ik door de jaren heen. Dus dan valt ook natuurlijk met de tijdsgeest verandert dat mooi mee,
2: precies,
0: zeg maar.
2: Ja. Ja. Ja, je zegt dat heel goed.
0: Ja, dat denk ik wel inderdaad.
2: Ja.
0: Dan heb je, jouw liedjes ook van 10 jaar geleden kunnen ook nog steeds. Alleen die waren voor die tijd misschien qua ritmisch net wat populairder als dat nu zou zijn.
2: Dat klopt, want toen draaide bijvoorbeeld Sterren en ik noem even een zender, draaide alles.
0: Ja, klopt.
2: En nu is dat iets moeilijker, omdat ook die tijd is van. Ik ben met die tijd weer minder meegegaan.
0: Ja.
2: Zeg maar, dus nu is het harder vechten voor je plekje. Maar,
0: het is wel veranderd, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Manuel, dat wil ik trouwens ook aan jou de vraag. Want Juri heeft natuurlijk een heel divers repertoire. Allerlei soorten liedjes. Jij hebt allemaal, tot nu toe, 4 singles... die allemaal wel een beetje hetzelfde gehalte, om het zo te zitten. Als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Heb je nog plannen om te denken van... ik ga een keer echt een uitzicht te maken naar iets heel anders?
1: We hebben het er wel over met het label en met mijn team en ikzelf. Concreet plannen niet. Maar ik sluit het niet uit. Kijk, ik heb nu wel een beetje deze weg gekozen. En dit is ook echt wat ik leuk vind.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel altijd gezegd van je weet niet wat de toekomst brengt. En ik zou het altijd eens een keer willen proberen bijvoorbeeld. Ik wil in ieder geval vanaf nu gewoon doen wat ik leuk vind.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Stel je voor, ik krijg in één keer in mijn hoofd morgen dat ik een popliedje wil maken waar ik nu niet voor sta. Ja, je krijgt vaak dat mensen om je heen en labels zeggen dat moet je niet doen. Want je moet aan je sound en
0: je herkenbaarheid, je sound inderdaad, blijven werken.
1: Ik vind dat ook wel ergens kloppen. Maar je moet ook als artiest wel... daar hadden we het net ook met elkaar over.

0: Je moet wel ook doen wat jij leuk vindt. En als ik morgen in één keer een idee heb om dat ik dat leuk vind. Ja. Dan zou ik, kijk, als hun dan zeggen we willen dat niet doen, dan moet je erover in gesprek. Maar zou ik wel leuk vinden, dus ik sluit het niet uit. Het is niet op het moment dat ik daar nu aan denk.
1: Ja, maar kijk naar Wesley Bronkhorst, die doet alles, hè?
0: Ja, klopt.
1: Die doet alles.
0: En je kan van alles doen.
1: Naar feest.
0: Ja. En waar ik wel met Jury mee eens ben, je kan het toch wel een soort van eigen maken.
2: Tuurlijk, zeker weten.
0: Ook al is het dan in één keer bijvoorbeeld in de Volks, kan het toch nog wel dat, wat jij bijvoorbeeld met Wesley, dat je toch alsnog wel hoort van, het is Wesley.
1: Ja, Wesley Bronkhorst. Ja. Die maakt elke plaats anders bij Wesley.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En echt, ik vind dat aan de ene kant misschien wel heel leuk. Dat misschien kan je wel meer proberen dan wat je zelf denkt. En
2: dat denk ik wel, toch?
0: Je komt er eigenlijk altijd pas achter als je het probeert. En dat is wel weer zo, hè? Ja. Dus misschien hebben heel veel artiesten dat nooit gedaan, wie dat wel hadden gewild. Ja, laat ik het zo zeggen, het lijkt me ook weer heel kut. Ik vind het lijkt me ook heel jammer als ik dan ooit denk, ik had dat graag willen doen. En ik heb het maar niet gedaan, omdat ik maar aan mijn... Ja, dat is ook...
2: Aan je dingetje vasthouden.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Ja, snap je? Ja, dus het is een beetje lastig. Ja, het is een beetje lastig. Ja. Ik heb het nu niet in mijn hoofd, maar ik zeg nooit van nee.
2: Nee, en je zult misschien ook wel een keer iets... Tenminste, dat bij Jury nou begrepen natuurlijk wel dingen uitgebracht waar je naar achteraf denkt, nou, ik had het liever niet willen doen, zeg maar, toch?
1: Ja, klopt, maar dan hoor je dan daarna... Het geluk is wel, daar hoor je daarna ook niemand meer over. Dat is ook fijn. Het klopt. Niet echt zo'n stempel. Want als het een hit is, dan...
0: Ik denk ook wel dat... Ik doe het nog niet zo lang als Jury natuurlijk, maar je denkt er zelf veel meer over na dan je fan / luisteraar.
2: Ja.
0: Die hoort gewoon het liedje, die komt uit en die vindt hem leuk of niet.
2: Nee, klopt.
0: En ik denk dat die helemaal niet echt zo heel erg denken van, is dit wel Manuel, wel Jury? Of ik denk dat je daar zelf heel erg mee bezig bent.
2: Ik denk
0: dat
2: ik ook wel stiekem inderdaad, ja.
0: Denk ik. Maar ja. Ik weet het ook niet. Maar...
1: Ja, dat zie je nu al die uitstapjes met rappers of wat dan ook. Het is allemaal anders.
2: Het is het allemaal anders.
1: En soms dan zit er zo een tussen, die springt er gewoon tussenuit.
2: Springt tussenuit en ook inderdaad bij de producties die bijvoorbeeld John West nu maar zit ook wat liedjes tussen die niet scoren.
0: Ja, ja.
2: En ook bij Donnie net zo goed. Maar en iedereen, ook liedjes die heel snel vergeten
0: je
2: zijn.
0: Je kan ook niet...
2: Je kunt niet alleen maar hits maken. Dat kan eigenlijk
0: was
2: nooit.
0: Dat maar waar.
1: En vroeger maakt iemand 2 platen per jaar. Maar tegenwoordig is het bijna 4 of 5 per jaar.
2: Ja, klopt. En dan zijn er artiesten bij als een Mart Hoogkamer die er af en toe gewoon 6 per jaar, 7 per jaar uitbrengen.
1: Ja, ik hoorde nu van Kido.
2: Ja.
1: Misschien mag ik het helemaal niet vertellen, maar ik ga het toch vertellen nu.
2: vertel.
1: Hij gaat dus nou tot zijn concert
2: om
1: de week een single uitbrengen.
2: Om de week?
0: Ja. Om de week?
1: Ja, dus een week dus in 1 of 2 weken.
0: Dat is wel
1: veel, wat hij zei van, er kan er zomaar één tussen zitten. Ja, dat is ook natuurlijk een tactiek.
2: Dat klopt, maar dan merk ik ook wel. Je had vorig jaar was mijn Mart Hoogkamer met het liedje Feest in de Tent. Ja. En kort daarna kwam een liedje, ik weet even niet meer welk het was. Oh, In de Naam van Jezus, die scoorde heel goed. Waardoor zijn liedje van 2 weken daarvoor gewoon eigenlijk niet bekend is geworden.
1: Robert en Andreasus door Moët dat nou.
2: Ja, ook hetzelfde verhaal. Ja.
1: Wat eigenlijk een heel goed nummer is.
2: Ja, is een heel goed nummer, maar dan krijgt dan eigenlijk niet de tijd om zich te ontwikkelen, vind ik dan. Ik denk dat toch wel elke keer wel een... Een maand of 3, 4 tussen moet laten zitten, denk ik, om...
0: Ik weet het echt niet. Ik vind het lastig.
2: Je weet nooit wanneer het precies goed doet.
0: Als hun dat willen doen en hun, zoals bijvoorbeeld een Guido... en die gelooft daar en die denkt dat, ja dan...
2: Ja, wie weet.
0: Dus zijn wij dan om te zeggen dat hij het niet moet doen?
2: Nee, dat klopt.
0: Hij heeft gelijk en dat klopt. Er kan één tussen zitten en ik weet het ook niet.
2: Nee.
0: In ieder geval...
2: Maar... Je weet het nooit allemaal. Het is allemaal afwachten.
0: Even was dat maar waar.
2: We gaan in ieder geval luisteren naar de nieuwe van Jury Plezier. Wie bij wie?

0: Ja, wie bij wie, Jury? Hij is leuk.
1: Dat is de vraag.
0: Dat is altijd maar de vraag, inderdaad. Dat weet je nooit van tevoren, inderdaad. Ja, ik vind het ook. Ja, ik zei het net al, hij valt op.
1: Ja,
0: hij valt op tussen de rest.
1: Hij doet ook heel. Ik met optreden, dus zeg ik al, hij doet het heel goed. Kijk, ja. Ze kennen nummer nog niet, maar het is wel weer dansbaar. En,
0: het is dansbaar, inderdaad.
1: En hij doet ook niet zo lang, dus het is ook. Ja, hij danst lekker snel weg.
0: Ja, klopt,
1: het,
0: kijk, 2 minuten 16. Ja, ja. Je doet mee met de trend van tegenwoordig.
1: Ja,
0: lekker kort, lekker krachtig. Ja. Ja. Ja, maar zo werkt het wel natuurlijk. De boodschap kan heel snel overgedragen worden in een liedje. Dus dat. Dat werkt inderdaad wel zo.
1: Ja, top.
0: Klopt, ik vind hem leuk geworden.
1: Dankjewel.
0: Hey, heren, Jury, van jou weten we al dat er binnenkort een nieuwe single aan zit te komen. Die ga je volgende week opnemen. Maar dan wel bij jou, want je bent eigenlijk net pas weer uit met een nieuwe single. Jij trouwens ook.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Het gaat allemaal heel snel op elkaar weer. Dus zijn er plannen? Liggen er al ideeën op tafel?
2: Ja, bij mij wel. Er liggen wel plannen en ideeën. Maar nog niet echt iets concreets, maar er liggen wel plannen en ideeën. En ik wil sowieso wel weer... Deze is begin mei uitgekomen, ja. Ik heb zelf in mijn hoofd wel gewoon... Eind augustus, september wel weer nieuwe.
0: Ja.
2: Alleen
0: ja,
2: welke dat dan exact wordt. We hebben een paar demo's in een mapje, dat weet ik dan nog niet. Daar moeten we nog even goed over praten. Maar er zijn wel sowieso wel plannen, ja.
0: Oké, en verder nog andere grote plannen? Gaan er nog iets van bepaalde optredens waar jullie naar uitkijken? Of gaat er nog misschien een samenwerking aankomen met een andere artiest of zo?
1: Ja, het festivalseizoen komt eraan, dat is natuurlijk superleuk.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb in januari mijn eerste concert gegeven met band. En
0: ja.
1: Dat album zijn ze nu aan het afmixen. Dus komt het album ook op Spotify.
0: Ook komt het album op Spotify?
1: Ja, en dus hebben we ook wat alle banden dadelijk. En ja. Dan ben ik vanaf volgende week komt bericht uit dat ik ook dan vanaf dan met band te boeken ben.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, voor de bedrijfsfeest. Want ik heb 90% is voor mijn besloten feesten.
0: Ja.
1: En bedrijfsfeesten. Dus heb ik ook met band te boeken voor bedrijfsfeesten.
0: Of bedrijfsfeesten inderdaad. Ja. Oh, wat leuk zeg. En waar is dat ergens geweest, dat concert?
1: In de Bussel in Oosterhout.
0: Oké, okay.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een theater. Maar we alle stoelen zijn eruit gehaald.
0: Ja.
1: Een show gegeven. Een
0: soort evenementenzaal van gemaakt.
1: Dus gewoon staakconcert en dat was hartstikke top.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Hey heren, kunnen jullie allebei bedanken voor jullie tijd.
2: Ja,
0: en we houden jullie gewoon in de gaten. En de singles blijven natuurlijk gedraaid worden hier.
2: Dank je.
0: Volgende week hebben we volgens mij Malane en Henk Dissel hier in uitzending.
2: Gezellig.
0: Ook weer gezellig.
1: Gezellige band.
0: Ja, toch? Gezellige band. Dus kijk elke week wel. En als het goed is, als Johan volgende week geen hoofdpijn meer heeft, dan is hij er ook gewoon weer bij. Dus
1: zo is het.
0: Heren, bedankt voor jullie tijd.
2: Dank je
0: wel. En wel thuis en tot de volgende keer.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo belsimpel kan het zijn.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: roodhitblauw.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
7: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga.
6: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
10: Ja.
9: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
10: 13 juni.
9: Helmond! Ja, jongen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
13: Robby's Buitengewoon.
12: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
13: Robby's Buitengewoon.
12: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: op is op!
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
8: Maatwerk Badkamer.

0: bnr.nl of kom langs in Heze.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Wist jij dat zo'n paintproject?
8: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
7: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
8: Oh,
7: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
9: Wie maakt elk project perfect?
7: Toppie!
9: Paintproject.
7: Check paintproject.nl.
10: Als u

0: dagspecialistbrabant.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van J&D.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit.

0: je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: in Goorlen.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grindkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hé, hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
8: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

astralen langs de ruit. Het is of de hele hemel om je uit. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner mij de tijd van jij en ik. Van de allereerste tot de laatste blik. Ik zie je nog altijd als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Goedemorgen.

0: top in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
15: JPB, de zonwering specialist.
16: Zonwering voor buiten en binnen.
13: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
17: De nieuwe J&D app.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit de collectie van een bekende verzamelaar. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De nacht van JND.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zo, Huub hier. Ja. Hey, had ik ook veel zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
8: Helmond. Ja, jongen.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: De nacht van JND.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Ondernemers, opgelet!
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het virusschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Gek op

0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
2: Heijn. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: De nacht van J&D.
4: J&D.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Let's
8: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Goedenacht. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
16: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
17: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.

0: gratis een oranje One-Up dwelpad. Blokker. Van je huis houden.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
0: Dit is Radio JND. Elke dag
13: jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
13: 2 uur.
14: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 40%.